0: Arena. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: In Parijs zijn inmiddels zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en greep de politie in met traangas. Ook op andere plekken in de stad liep het uit de hand. Vanmiddag is de huldiging van Paris Saint-Germain. Hierbij worden zo'n 100.000 supporters verwacht. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toestand van de persoon die gisteren uit de Maarse Veese Plassen bij Utrecht werd gehaald. Hulpdiensten kwamen massaal in actie en het slachtoffer moest worden gereanimeerd. De politie heeft nog geen verdere informatie naar buiten gebracht. In België zijn twee vuurwapens gevonden in het toilet van een Flixbus op weg naar Frankrijk. De chauffeur waarschuwde de politie, waarna alle passagiers moesten uitstappen en werden gecontroleerd. Van wie de wapens zijn is nog niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. En de Zeppelin is terug. Finland gaat een moderne versie van het ruim 100 jaar oude luchtschip inzetten voor bewaking langs de grens met Rusland, meldt de NOS. Volgens de makers kunnen de Zeppelins langer in de lucht blijven dan drones en een groter gebied in de gaten houden. Volgende week worden ze getest tijdens een NAVO-oefening. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Overdag wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om zeker 416 aanhoudingen, waarvan 283 in Parijs. Inmiddels zijn 7 agenten gewond geraakt. Ook werden auto's en bedrijven beschadigd. Steeds meer vrouwen lijken interesse te hebben in een rol bij Defensie. Op een informatiedag voor reservisten in Bad Oevedorp melden zich gisteren opvallend veel vrouwen, schrijft NH Nieuws. Volgens bezoekers speelt de deelname van koningin Maxima daarbij mogelijk een rol. Defensie wil het aantal reservisten de komende jaren verdubbelen. Het plan om stroom duurder te maken op drukke momenten van de dag stuit op verzet in de Tweede Kamer, meldt RTL.

0: Netbeheer Nederland wil vanaf 2029 werken met variabele tarieven. Volgens een Kamermeerderheid kunnen vooral mensen met een warmtepomp daarvan de dupe worden. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelre Dome. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. Hun tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren er heel gewoon op Instagram met wat leuk is dit. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Overdag wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de snelweg terechtkwam. De politie onderzoekt wie het slachtoffer is en bekijkt of hij mogelijk vanaf een naastgelegen parkeerplaats de rijbaan op is gegaan. De weg richting Venlo is afgesloten. De harde knallen die gisteren te horen waren in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn veroorzaakt door een meteoor die hoog in de atmosfeer uit elkaar spatte. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. De explosie was zo krachtig dat mensen kilometers verderop het geluid konden horen. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om zeker 416 aanhoudingen, waarvan 283 in Parijs. Inmiddels zijn 7 agenten gewond geraakt. Ook werden auto's en bedrijven beschadigd. En in Australië heerst een enorme muizenplaag. Door een recordoogst van vorig jaar is er veel voedsel voor de dieren, waardoor hun aantal enorm is gegroeid. Boeren zien gewassen verdwijnen en op sommige scholen moeten leraren eerst dode muizen opruimen voordat de lessen kunnen beginnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken enkele onweersbuien over het land en er zijn wat opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 11 en 18 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon en het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam worden de deelnemers van de Nacht tegen Seksueel Geweld elk moment terugverwacht. Zo'n 2300 mensen liepen vannacht 20 kilometer door de stad. Met de actie is ruim €320.000 opgehaald voor de strijd tegen seksueel geweld. Na afloop wachten wandelaars een ontbijt. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toestand van de persoon die gisteren uit de Maarseveense plassen bij Utrecht werd gehaald. Hulpdiensten kwamen massaal in actie en het slachtoffer moest worden gereanimeerd. De politie heeft nog geen verdere informatie naar buiten gebracht. Het dancefestival Toffler in Rotterdam heeft voor veel klachten gezorgd. Bij de DCMR, de milieudienst die toezicht houdt op onder meer geluidsoverlast, kwamen bijna 100 meldingen binnen. Mensen uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen klaagden vooral over de zware bassen van het festival. Een auto van prinses Diana gaat binnenkort onder de hamer in Engeland, schrijft het AD. Het gaat om een zwarte Jaguar waarin de prinses jarenlang reed. Het veilinghuis verwacht dat de wagen zo'n €115.000 opbrengt. Mogelijk zelfs meer vanwege de band met de Britse koninklijke familie. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken enkele onweersbuien over het land en er zijn hier en daar wat opklaringen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak je niet ook trappen?
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht een man omgekomen bij een ongeluk op de A67 bij het Brabantse Lierop. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht kwam. Het kan ook zijn dat de man al op de snelweg lag. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie de man is. De weg richting Venlo is afgesloten. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om ruim 400 aanhoudingen, van de meeste in Parijs. Ook raakten 7 agenten gewond. Er zijn auto's vernield en bedrijven beschadigd. Paris Saint-Germain won van Arsenal na strafschoppen. Meer dan 2000 mensen hebben de nacht tegen seksueel geweld gelopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestond onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze haalden ook ruim 300.000 euro op. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. En de harde knallen die gisteren te horen waren in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn veroorzaakt door een meteoor die hoog in de atmosfeer uit elkaar spatte. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. De explosie was zo krachtig dat mensen kilometers verderop het geluid konden horen. 2 maanden geleden gebeurde dit ook al bij Ohio. Dan het weer van Weer Online. Er trekken enkele onweersbuien over het land. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in...

0: maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen, ieder seizoen springlevend.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Paris Saint-Germain won gisteravond de Champions League, maar het was daarna allesbehalve feest in Parijs. Braken rellen uit, werd met vuurwerk gegooid, van alles in brand gestoken en vernield. 7 agenten raakten gewond. Er zijn honderden mensen opgepakt. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen van Arsenal. De politie onderzoekt wat er vannacht precies is gebeurd op de A67 bij het Brabantse Lierop. Daar overleed een man, waarschijnlijk nadat hij was aangereden. Het is onduidelijk of de man op de snelweg liep. Kan ook zijn dat hij al op de weg lag en toen is aangereden. Wie de man is, weet de politie niet. In Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw en een man aangehouden en onderzoekt wat er precies in de woning is gebeurd. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro d'Italia gezet en ze is ook haar ritzege in de eerste etappe kwijt en de roze leiderstrui. Haar fiets zou te licht zijn geweest. Dat betekent dat de ploeg vandaag in de tweede etappe met een renster minder van start moet. De zege in de eerste etappe is nu voor een Italiaanse. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een warme dag met afwisselend wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanmiddag vallen in het oosten en noordoosten enkele regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog. En tot over het ANP-nieuws.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: Ja. En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.nl/luister. Wil jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: De Bandenberg. Al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Macro.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. Dat werd gevierd, maar er braken ook rellen uit in Frankrijk. En vooral in Parijs was het onrustig. Honderden mensen zijn opgepakt. Er werden auto's in brand gestoken, winkels vernield en met vuurwerk gegooid. Een deel van het OV werd stilgelegd omdat rijden niet meer veilig was. Het is een raadsel wat er vannacht is gebeurd op de A67 bij het Brabantse Lierop. Daar overleed een man, waarschijnlijk nadat hij was aangereden. Het kan zijn dat hij op de snelweg liep of op het wegdek lag en toen is aangereden. De politie weet nog niet wie de man is en onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Rotterdam hebben meer dan 2000 mensen de nacht tegen seksueel geweld gelopen. De groep bestond onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, maar ook hulpverleners, politici en activisten. Ze haalden ruim 300.000 euro op. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. En de Milieudienst Rijnmond heeft honderden meldingen van geluidsoverlast binnengekregen. Veroorzaker was een festival in een park in Rotterdam. Mensen klaagden vooral over de zware bassen. Overlastmeldingen kwamen niet alleen uit Rotterdam, maar ook uit Vlaardingen en Schiedam. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw een warme dag met afwisselend wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanmiddag vooral in het oosten enkele regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog. En tot over het ANP-nieuws.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Bruno Mars en Risk It All.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Inderdaad, een hele goede morgen. Hartelijk welkom. Wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Zondagochtend 31 mei op de kalender. En tot aan 10 uur wederom terugkijken op de meest opvallende fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week, hè?
1: Vandaag de dag dat.
0: Maar eerst, zoals te doen gebruikelijk, wat historische feiten voor deze dag. Deze 31ste mei, want vandaag in 1911 wordt de Titanic, het op dat moment grootste passagiersschip ter wereld, te water gelaten. Ja, dat gebeurde vandaag in 1911 en ja, hij ging ook onder. En dat verhaal kennen we allemaal. Zo is het maar net. Vandaag, in 1911 dus, het grootste passagiersschip werd te water gelaten.
1: Vandaag, de dag dat.
0: Op 31 mei 1952 het Sprookjesbos geopend wordt. En dat gebeurt op het 65 hectare natuurpark die de Efteling dan omvat. Waterpartijen, een speeltuin, een tennis en een aantal voetbalvelden. En er werden 10 sprookjes gerealiseerd op het park. En de 10 sprookjes van het eerste uur, die waren het kasteel van Doornroosje, Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, de Kikkerkoning, de Magische Klok, de Chinese Nachtegaal, de Sprekende Papegaai, Langnek, de Kabouterhuisjes, de Put van Vrouw Holle en de Kleine Boodschap. Nou, maar liefst 2 jaar is er gewerkt aan het project van de 10 sprookjes te verwezenlijken in de Efteling. Even een klein vergelijk met wat betreft de entreeprijzen. Op 31 mei 1952 kostte een toegangskaartje, omgerekend in euro's, 36 eurocent. Even ter vergelijking tegenwoordig. Die prijs bedraagt maar liefst voor 1 entreebewijs voor de Efteling per persoon 56 euro. En als u met de auto komt, mag je daar nog eens 15 euro bij gaan passen voor de parkeergelegenheid. Nou, ik wist niet wat ik deed.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1998 Gary Halliwell, bekend van de Spice Girls, oftewel Ginger Spice, kondigt aan dat ze de groep gaat verlaten. Vandaag in 1998. Halliwell geeft aan dat persoonlijke redenen en een verlangen naar een solo-carrière de drijvende kracht achter haar beslissing zijn om de groep te gaan verlaten. Nou, dit nieuws zorgde op deze dag in 1998 voor veel opschudding, aangezien de Spice Girls op dat moment een van de populairste popgroepen ter wereld zijn. Ja, ach ja, dat was wel een dingetje hoor, die dag kan ik je vertellen. Goed, wat historische feiten voor deze zondag, deze 31ste mei. De laatste dag van mei, hè. Ja, gaat snel. Hebben we nog iets waar we aan moeten denken vandaag? Nou ja, ik weet het niet. Ik denk dat er nog heel wat mensen zijn die het nog steeds doen. Het is namelijk de internationale dag tegen roken en tabak. Ja. Ieder jaar wordt op 31 mei de internationale anti-tabaksdag gehouden. Het is een dag die door de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, is uitgeroepen met als doel aandacht te besteden aan de gevaren van tabak. Op deze internationale anti-tabaksdag informeert de organisatie het publiek wereldwijd over de gevaren van roken en wat ze eraan doet om de, zoals zij het noemen, tabaksepidemie tegen te gaan. Nou, voor alle rokers vandaag stuiten. En voor alle niet-rokers, gewoon vol blijven houden, zeg ik, hè. Want ja, we weten het.

0: De Twentse Ochtendshow op zondagochtend met muziek van Wham en The Moment. En daarvoor draaiden we Ultranate uit de 90s en Free. Dit is Twente Wordt Wakker. We gaan terugkijken op de meest opvallende zaken uit de ochtendshows van de afgelopen week. Dat doen we aan de hand van fragmenten. En hier is het eerste van.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: De Twente lanceert een regionaal merk Goed Voor Elkaar. Nou heb ik gisteren daar ook een biertje van in de handen gehad. Adam Butler, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Kan dat kloppen?
3: Ja, dat kan zeker kloppen.
2: Ja.
3: Een goed voor mekaartje.
2: Goed voor mekaartje, ja, dat klopt inderdaad. Hé, hey, wat hebben we gedaan? Want gisteren was het in Almelo, de lancering van het, nou ja, het Goed voor Mekaar gebeuren. Vertel.
3: Ja, we hebben inderdaad onze nieuwe merk gelanceerd. Twente Goed voor Mekaar. Maar niet alleen een nieuw merk, ook een nieuw course vanuit ons bij Twente Marketing. Het was gewoon tijd. Twente verdient gewoon een sterkere merk. Iets wat beter bij ons past. Nou, je hoort het ook in mijn accent waarschijnlijk. Ik kom hier niet oorspronkelijk vandaan. Maar na 16 jaar ben ik wel een soort van Britse tukker geworden, zeg maar.
2: Een Britse tukker.
3: Dus het is voor mij ook wel thuis. en Goed Voor Mekaar past gewoon bij wie we zijn. Hier doen we alles samen. We hebben een hoge kwaliteitsniveau. En we zijn lekker nuchter. We hebben het gewoon goed voor elkaar.
2: Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Hoe ben je er terechtgekomen in Twente? Niet dat het belangrijk is, maar ik bedoel, wat je al zegt, we zijn nuchter. We zijn, geen gekke dingen, toestanden allemaal.
3: Ja, ik was, 16, 17 jaar geleden kwam ik hier naartoe om te studeren. Bij de Saxion. Ik woon zelf in Enschede. En ik voelde me gewoon gelijk welkom. Voelde me gelijk thuis. Dus ik dacht van ja, dan blijf ik wel hier. En twee kinderen later ben ik hier nog steeds.
2: Ja. En toen dacht je van, wat tijd dat we het goed voor elkaar lanceren, hè?
3: Precies.
2: Ja.
3: En dat is het inderdaad. Wij kijken nu naar een sterke samenwerking met onze partners. De ondernemers in de vrije tijdsector. Alle 14, 20 gemeenten en ook de toeristinfo's. We hebben heel hard gewerkt de laatste half jaar om dit voor elkaar te krijgen. En nu kunnen we beginnen.
2: Ja.
3: En Twente echt promoten.
2: Ja, willen we ook meer toeristen halen? Of wat dan ook? Want ik bedoel, op zich hebben we geen gebrek. Maar willen we ons nog meer op de kaart zetten als Twente?
3: Het is alles in balans. En dat is ook Twente. Balans tussen plattelanden en steden. Maar toerisme en recreatie, inwonen, bezoeken. Alles moet in balans blijven.
2: Oké. Nou, dat ben ik mee eens. Ik denk dat we daar met z'n allen in Twente mee eens kunnen zijn. Lancering gisteren gedaan door de burgemeester van Almelo. Die was natuurlijk ook blij, neem ik aan.
3: Zeker. Hij heeft echt een hele mooie speech gedaan. Weet je, als mensen hier naartoe komen, als toeristen hier naartoe komen, komen ze niet naar een plek in Twente, ze komen naar Twente. Je gaat niet een weekendje Enschede of een weekendje Almelo of op Maarsum. Mensen komen naar Enschede. En zo voelen wij ook. Wij zijn niet Overijsselers, wij zijn tukkers.
2: Twentenaren, ja. Tukkers, ja. Daar ben wie, inderdaad. Hartstikke goed. Hey, wat gaan we eraan merken, Adam?
3: Nou, vanaf vandaag gaat de Visit Twente website, komt er een nieuwe website. Alle campagnes gaan vandaag en morgen ook live. Dus stuk voor stuk ga je nieuwe dingen zien. En ik hoop dat jullie het mooi vinden.
2: Nou, dat zeker weten. Wie houdt ervan, zegt Vida in Twents. Goed voor elkaar. Twente lanceert dus dat merk. Ik dankjewel Adam voor de toelichting.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.

0: De zanger met de zoetgevorste stem. John Mayer op jouw keuze in Twente. En Perfectly Lonely. Twente wordt wakker. Hoogste tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Tanja Reinders met het streeknieuws komt eraan.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De huisartsenspoedpost in Hengelo blijft ook vandaag gesloten vanwege problemen met de stroomvoorziening. Patiënten die spoedeisende huisartsenzorg nodig hebben kunnen terecht bij de huisartsenspoedposten in Almelo en Enschede. Problemen ontstonden vrijdag tijdens technische werkzaamheden aan de ventilatiesystemen. Volgens Huisartsenzorg Twente is de zorg in de regio ondanks de sluiting volledig beschikbaar. Patiënten kunnen gewoon bellen naar het gebruikelijke nummer, waarna wordt bekeken op welke locatie zij het beste geholpen kunnen worden. De post in Hengelo gaat naar verwachting morgenavond weer open. In het openluchttheater Brilmans Dennen in Lossen vindt vandaag voor de vierde keer het Korenfestival plaats. 10 koren uit de regio laten daar hun muzikale talent horen. Het programma biedt een gevarieerde mix van stijlen, van traditionele koormuziek tot een optreden van een a cappella groep. De poorten van het openluchttheater gaan om 11:30 open en het eerste koor begint om 12:00. De toegang is gratis. Het festival duurt tot ongeveer 17:30 vanmiddag en is bedoeld voor iedereen die van zang en live muziek houdt. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. We starten de dag zonnig met een zacht windje uit westelijke richting. De temperaturen liggen tussen de 23 en de 25 graden. Later vanmiddag is er kans op regen met lokaal ook wat onweer.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Twente wat wakker met ATB en Topic en Your Love. En daarvoor draaiden we ook nog een opname van Something Happens uit de 90s en Parachute. Zo dadelijk weer een opname uit een van die Twente ochtendshows van de afgelopen week. Een van die fragmenten gaan we zo dadelijk weer halen na deze van de London Beat en You Bring on the Sun.

0: zomerse klanken op de Twentse radio. You bring on the sun. En de London Beat hoorde je in Twente wordt wakker. En over die zon gesproken. Straks in deel 2 van dit programma hoor je alle details voor wat betreft het weer voor de komende dagen. Nu weer een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen
1: maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Komend weekend is de European Koi Show. Patrick Belt, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Dat was eerder de regio. Hè? Ik zat met wat kronkels. Het is wat vergroot, zeg maar.
3: Ja, nou ja, het was altijd regio Koosjo. Maar goed, het regio is er al een beetje af. Hè. We zitten met deelnemers uit België, Frankrijk, Duitsland. Dus ja, we hebben er toch maar Europeer van gemaakt. Dat past toch iets meer, zeg maar de naam.
2: Ja, en het is niet zomaar wat. Ik denk dat heel veel mensen er niet eens weet van hebben. Dus ik denk, daar moet toch nog een keer wat aandacht aan schenken.
3: Ja, nee, dat is heel goed. Ja, dat klopt, ja.
2: Ja, hey, wat is de Koosjo?
3: Ja, nou, de Koosjo is gewoon een evenement waar wij een wedstrijd houden, zeg maar. Met heel veel vissen. Ik denk dat dit jaar rond de 700 kooi meedoen. En daar is een jury die internationaal is. En die komt uit Amerika en Engeland en Duitsland. En die beoordelen dan de vissen zeg maar op grootte en op kleur. En dat wordt van vrienden gespeeld.
2: Ja, dus we hebben het over kooikarpers, hè?
3: Ja, klopt, ja. Ja, van die gekleurde visjes, ja. En dan,
2: visjes?
3: Van, ja, nou, vissen mag ook maar 20 tot over een meter, hè.
2: Monsters!
3: Ja, die zitten er zeker bij, ja. Dus alleen dat is al de moeite waard om te kijken, maar ja, die zie je niet elke dag.
2: Nee, ja, ik vind het prachtig om te zien, hoor. Maar ik moet er niet aan denken dat ik ernaast zwemmen of dat ik ze aan mijn benen heb hangen. Och. Nee. Hey, maar die kunnen echt groot worden, hè?
3: Ja, ze kunnen echt groot worden. Hoor. Natuurlijk, hoe groter, hoe moeilijker het wordt om ze te houden. Maar er komen hier wel vissen die meter plus zijn, ja, zeker.
2: Zo. Dus zijn
3: flinke jongens.
2: Ja, en het is ook niet zomaar wat zo'n visje, toch? Het kost allemaal het een en ander.
3: Ja, nou ja, kijk, ja, dat klopt. Ja, je hebt ze, kijk, je kunt met 100 euro beginnen, maar ja, het kan ook 1000 euro worden. En het kan ook veel meer worden. Ja.
2: Ongelooflijk, maar, ja.
3: Ja, de prijs is altijd een lastig verhaal, want ik weet niet wat ze betaald hebben, hè?
2: Nee, dat is zo. Ja, maar helpt het dan ook in de beoordeling dan uiteindelijk?
3: Nou ja, de kwaliteit, kijk, duurdere vissen over het algemeen krijg je dan een betere kwaliteit, ja. Dus de jongens die echt bovenin meedoen, ja, dat zijn geen goedkope vissen, nee, zeker niet.
2: Ja, waar wordt onder andere op gelet dan? Is dat, wat je al zegt, een beetje de kleur, maar
3: ja,
2: ook...
3: Ja, dat is de bouw. Dus, ja, hoe is de bouw van de vis? Dus is die qua vorm goed? Zijn de kleuren goed? Je hebt een bepaalde... Kijk, je hebt enkelkleurige vissen, maar je hebt ook klussen met meerdere kleuren. De jury hier die beoordeelt die vissen daarop. En je hebt natuurlijk verschillende klasses. Je hebt van 15 tot 20 en van 20 tot 30. Dus je hebt verschillende maatvoeringen waar ze mee meedoen. En dan, hoeveel vissen? Ja, we hebben elke klasse zitten denk ik wel 50, 60 vissen denk ik wel minimaal.
2: Oké. Ja, dus iedereen heeft een verrijdbaar aquarium mee, neem ik aan.
3: Ja, de kleinere vissen worden vaak in zakken met zuurstof gedaan, met water natuurlijk.
2: Ja.
3: En de grotere vissen, die soms nemen ze ook wel een hele grote bak mee op de aanhanger of in de auto en dan doen ze de vissen in.
2: Ja,
3: maar die hele grote zijn natuurlijk ook moeilijk te handelen om in een zakje te doen.
2: Nee, dat lijkt me niet zo verstandig, Patrick.
3: Nee.
2: Dat moet je willen.
3: Nee.
2: Hey, zijn de bezoekers welkom? Wat kunnen we zien bijvoorbeeld? Want het is een behoorlijk gebied, zie ik.
3: Ja, nou ja, het is op het Hulsbeek. De zaterdag en de zondag zijn we open voor het publiek. Vanaf 9:30 tot 5:00. Ja, we hebben heel veel vissen. We hebben bonsaibomen, we hebben verkoop van vissen, van 5 artikelen. Dus alles wat met de vijver te maken heeft, kun je hier vinden.
2: Oké, dus we kunnen onze vijver ook inrichten, begrijp ik dus. Dat is ook een mogelijkheid.
3: Ja. Er staan wel tuin er en er staan planten.
2: Ja,
3: je hebt van alles.
2: Wat gaaf. Hey, en wanneer is de prijsuitreiking? Wanneer wordt de mooiste kooikarper beoordeeld?
3: Ja. Nou ja, zondag is de prijsuitreiking rond 2:30. We hebben nog een leuke verloting. Dus als je hier komt, kun je nog een filter winnen, zeg maar. Een combi-filter met een trommel erin. Dus een bepaalde filter voor de vijver. Die wordt ook weggegeven door onze sponsor. Dus we hebben echt wel leuke dingen om hier naartoe te gaan. En er is ook een drankje verkrijgbaar. Dus mocht het torstig voor jij zijn, dan kan er ook geluk worden.
2: Oh, levertraan neem ik aan, hè?
3: Ja.
2: Een beetje in stijl blijven.
3: Vol.
2: Ja.
3: Dat heb je heel goed.
2: Oh, oh, oh. Goed zo. Patrick, doe je zelf ook mee met je kooikarper? Of hoe moet
3: nee,
2: het?
3: Nee, ja, nou, weet je, ik ben aan het voorzitten, zeggen ze zo mooi. En, ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor.
2: Oké. Okay.
3: Nee, ja,
2: duidelijk.
3: Ik ben zo druk hiermee. Ik ben de hele week bezig met de opbouw. Nou ja, en de maandag moeten we afbreken. Dus ja, dat past gewoon niet in het schema. Dus
2: nou,
3: helaas.
2: Niet klagen, Patrick. Nee, precies. Mooi weer erbij.
3: Nee,
2: weet ik. Maar gewoon lekker. Mooi opbouwen tijdens. Prachtig weer. Wat willen we nog meer?
3: Ja. Gisteren was het een beetje warm, maar nu gaat het de goede kant op. Het is lekker weer nou. Dus ja.
2: Goed zo. Zaterdag, de eerste dag. Hoe laat is het open?
3: 9:30 morgens vroeg. Is iedereen welkom?
2: Goed zo. Patrick Belt. De European Koi Show. Succes met opbouwen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ben je een sokker die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almere.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de A67 bij Lierop in Brabant vannacht. Er werd een man aangereden door een automobilist. Het is niet duidelijk hoe de man op de snelweg terecht is gekomen en of hij daar liep of was gaan liggen. Het is ook niet bekend wie de man is. Er was vannacht een steekpartij in een woning in Rotterdam-Krooswijk en volgens regiozender Rijnmond stond de woning bekend als een probleemadres. Er raakte een man zwaar gewond, hij moest naar het ziekenhuis. Een man en een vrouw die in de woning waren zijn aangehouden. Blijdschap, maar ook rellen in Frankrijk na winst van Paris Saint-Germain in de Champions League. Er zijn honderden mensen opgepakt. In Parijs werden auto's beschadigd, vreugdevuren aangestoken en een bakkerij vernield. 7 agenten raakten gewond. Vandaag wordt het team van Paris Saint-Germain gehuldigd in Parijs. En het is een Nederlandse discuswerper gelukt om voor het eerst verder dan 70 meter te werpen. Ruben Rolfink deed dat in Amerika bij internationale wedstrijden. Hij gooide de discus van 2 kilo, 70 meter en 23 centimeter. Bij de vrouwen wierp Jorinde van Klinken vorige maand ook al meer dan 70 meter, maar met een lichtere discus. Dan het weer van Weer Online. Vandaag is er een mix van wolken en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden bij weinig wind. Vanmiddag in het oosten regen en onweersbuien. In de kustregio's blijft het droog. En tot over het AP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: James Ingram en Michael McDonald en Jamo Bieder.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we gingen van start in deel 2 van dit radioprogramma met Toad, The Wet, Sprocket en Walk on the Ocean. Deel 2 van de Twentse Ochtendshow voor deze zondag, deze laatste dag van mei.

0: right. Het was een van de vele boybands uit de 90s. East 17 hoorde je in de Tensochtendshow en It's Alright. En daarvoor een opname van Somber, 12 to 12 in de Twentse Ochtendshow, waar het inmiddels weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Hoe is het met het werkgelegenheid gesteld in de regio? Er zijn weer cijfers bekend. Edwin van der Wiel, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, dus wat dat betreft de zon schijnt. En als je naar de werkgelegenheid kijkt, dan schijnt de zon ook, zou je kunnen zeggen. Steeds meer mensen in Twente werken. Dan praat je over driekwart van de groep die we als geschikt zijn om te werken beschouwen. Dat is 15 tot en met 74 jaar. En dat zijn er 26.000 meer dan in 2015. Dus dat is in 10 jaar tijd behoorlijk gestegen. En sterker gestegen dan in Nederland als geheel.
2: Ja.
3: Dus en we hebben ze nodig, hè, want de arbeidsmarkt is toch nog steeds behoorlijk krap.
2: Ja, heel goed. Ik weet dat we elkaar ook wel eens aan de lijn hebben gehad. Dat het allemaal wat lastiger was om mensen om de vacatures te vullen, zeg maar.
3: Blijkt, is nog steeds moeilijk. Er is wel wat minder krapte, zoals wij dat noemen. Vorig jaar bijvoorbeeld waren er 4,5 vacatures op 1 werkzoekende. Nu is het 3,5. In de praktijk zal dat weinig uitmaken. Het is nog steeds krap, maar het daalt wel het aantal, vacatures per werkzoekende.
2: Oké. Hey, wat zijn de prognoses voor de regio?
3: Nou ja, goed, in ieder geval dus, we denken dat echt veel meer doorgroeien kun je niet. Je zit een beetje zit bijna op het Nederlands gemiddelde. Dus wat dat betreft, het aantal mensen dat in Twente kan of wil werken, dat zal niet verder te sterk toenemen. Dus dan moet je slimmer zijn als werkgever. Ja, dus of je gaat machines inzetten of tegenwoordig is het toverwoord AI.
2: Nou.
3: Dan begint de duizend en één mogelijkheden of juist niet. Hè?
2: Maar misschien
3: even goed om terug te komen op die Twentenaren die werken. Die werken niet allemaal in Twente zelf. Die werken ook steeds meer buiten de regio. En dan met name zou je kunnen zeggen de A1-as of de trein naar Amsterdam wordt gepakt. Dus ze werken in Deventer, in Apeldoorn, Amersfoort, Utrecht, Amsterdam, zeg maar. Dat zie je. En het aardige is dat werknemers vanuit de omliggende regio's, dus bijvoorbeeld de Achterhoek, maar ook vanuit Drenthe, dat die juist weer naar Twente komen om te werken. Dus eigenlijk wat dat betreft hebben we een soort van inkomende pendel, noemen we dat, vanuit omliggende regio's. En uitgaande pendel, richting de Randstad. En als je 's ochtends op het station in Enschede, Hengelo of Almelo gaat staan, dan zie je ook waar ze naartoe gaan, allemaal richting het westen.
2: Ja, dat is altijd apart, hè? Dat is ook met bouwbedrijven zo. De busjes uit Twente gaan richting Amsterdam en de bouwbedrijven uit Amsterdam komen naar Twente, weet je, ik noem maar wat.
3: Het nadeel van bouwen is natuurlijk dat je het op de locatie zelf moet doen. Dus dat kun je niet vanuit een kantoor. Dus je moet er naartoe. Maar Twente heeft een grote en een sterke bouwsector die ook zich sterk ontwikkelt.
2: Ja.
3: Dus wat dat betreft zul je dat steeds meer zien, dat busjes richting het westen rijden. Maar ook in Twente hebben we natuurlijk een flinke woningopgave. We willen flink wat woningen bouwen. Dus die bouwvakkers hoeven van ons betreft niet naar het westen. Die mogen gewoon in Twente aan de slag.
2: Helemaal eens. Ja. Zeker weten. Hoe is het met thuiswerken? Heb je daar nog onderzoek naar gedaan?
3: Hebben we niet gedaan, maar we zien dat uit landelijk onderzoek zie je wel dat het stabiliseert.
2: Ja.
3: Het nieuwe is eraf. En je ziet dat er steeds meer 1-2 dagen thuis werken. En dat de rest dan op kantoor of bij klanten op locatie.
2: Ja, je wil je collega's toch ook zien, weet je, denk ik dan.
3: Wat zeg je?
2: Je wil je collega's toch ook zien, denk ik dan.
3: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk toch wel een soort van, op een gegeven moment begin je ze te missen.
2: Ja.
3: Maar ook de communicatie is toch anders digitaal dan even bij de koffieautomaat iemand ontmoeten of even tegenover iemand wat vragen. Dus dat is toch wat anders. En ja, we zijn toch een soort van groepsdieren, zou je kunnen zeggen, als mensen. Dus we vinden het ook wel eens leuk om collega's te zien.
2: Dat lijkt me wel. Heel goed. Wanneer zijn de volgende cijfers, Edwin?
3: Nou, die komen binnenkort, want we hebben een speciale editie van de Twentse Arbeidsmarktmonitor.
2: Heeft
3: ook te maken dat de voorzitter van de arbeidsmarktregio, Arjan Kampman, de wethouder in Enschede, neemt afscheid. Dus daar hebben we wat extra aandacht aan besteed. Dus dat betekent ongeveer over een maand.
2: Oké, dat is mooi. Dus je trekt me weer aan de bel, Edwin. Altijd welkom. De deur staat open, weet je.
3: Ik kom graag vertellen wat er aan de hand is in Twente.
2: Goed zo, Edwin van der Wiel, dankjewel.

0: heerlijke dansbare klanken uit de 80's. Ik kan me goed herinneren nog, toen ik nog jong, fris en fruitig was. Veel gedraaid in de disco's. Alexander O'Neill en Criticize in Twente wordt wakker. Waar het inmiddels weer tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is Tanja met het streeknieuws.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De huisartsenspoedpost in Hengelo blijft ook vandaag gesloten vanwege problemen met de stroomvoorziening. Patiënten die spoedeisende huisartsenzorg nodig hebben, kunnen terecht bij de huisartsenspoedposten in Omelo en Enschede. Problemen ontstonden vrijdag tijdens technische werkzaamheden aan de ventilatiesystemen. Volgens Huisartsenzorg Twente is de zorg in de regio ondanks de sluiting volledig beschikbaar. Patiënten kunnen gewoon bellen naar het gebruikelijke nummer, waarna wordt bekeken op welke locatie zij het beste geholpen kunnen worden. De post in Hengelo gaat naar verwachting morgenavond weer open. In het openluchttheater Brilmans Dennen in Lossen vindt vandaag voor de vierde keer het Korenfestival plaats. 10 koren uit de regio laten daar hun muzikale talent horen. Het programma biedt een gevarieerde mix van stijlen, van traditionele koormuziek tot een optreden van een a cappella groep. De poorten van het openluchttheater gaan om 11:30 open en het eerste koor begint om 12:00. De toegang is gratis. Het festival duurt tot ongeveer 17:30 vanmiddag en is bedoeld voor iedereen die van zang en live muziek houdt. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. We starten de dag zonnig met een zacht windje uit westelijke richting. De temperaturen liggen tussen de 23 en de 25 graden. Later vanmiddag is er kans op regen met lokaal ook wat onweer.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Marie en Hot and Cold.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Ja, en de titel die zou wel een beetje kunnen slaan op het weer voor de komende dagen. Als ik naar het bericht kijk, want ja, dat was het lekker warm de afgelopen week. Misschien wel iets te warm voor heel veel mensen. Maar goed, we gaan toch even een stapje terug doen, want vandaag zijn er meer wolken en enkele buien. Vandaag dus trekken er meer hoge wolkenvelden over het land en ontstaan er enkele stapelwolken. Tussendoor schijnt de zon ook geregeld en op veel plaatsen is het wel droog. Wel is het zo dat in het zuiden en het oosten, daar maken we nog wel wat kans op een bui. Temperaturen bij ons in onze regio die gaan uitkomen op zo'n 23 à 24 graden. Dat is alleszins lekker, zeg ik op mijn buurt. Kijken we dan naar morgen, de eerste dag van de nieuwe maand. Ja, dan hebben we toch wel te maken met een weersverandering. Voordat het zover is, blijft het op maandag nog wel veelal droog. Met een zonnige periode en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. Wel zijn er, dan staat hier meteen al achteraan, geregeld buien en lagere waarden. Dat is natuurlijk geen bericht dat we graag willen horen. Maar dat geldt wel voor de dagen die daarna gaan komen. Het komt vaker tot buien, maar tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Geleidelijk zet de temperatuur wel een daling in. En halverwege volgende week komt het kwik gemiddeld niet meer boven de 20 graden uit.
1: Twente luistert naar de ochtendshow van Twente.
2: Door wordt het hier niet gezelliger van. Twente.

0: 340 in de Twents Ochtendshow en Higher Ground. We kijken op de klok. Ja, we moeten een klein beetje haast gaan maken. Het is alweer tijd voor het laatste fragment uit een van de Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan naar de Almelopers. We hebben dat gevolgd tot aan afgelopen weekend. Want de Europa Run was daar. En de Almelopers deden met een hele grote groep mee. Filip, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, je bent nu uitgerust, hè? Een beetje bijgekomen.
3: Ik ben bezig aan het bijkomen.
2: Oh, nog steeds.
3: Ja, daar heb je wel even voor nodig, hoor.
2: Ja, want het is dan wel even een uitputtingsslag wat dat betreft.
3: En met dit warme weer was het natuurlijk helemaal een dubbele uitputtingsslag. Want het was natuurlijk drukkend, bizar warm. En om dan zo'n prestatie te doen met het team, dat is een dubbele pluim.
2: Ja, boost gegaan. Afgelopen zaterdag vertrokken. Als eerste stonden we ook weer bij, hè? Vanaf vliegveld Twente. En toen, lopen.
3: Ja, dan gaat de route richting Coevorden. En van Coevorden weer terug door Almelo. Dus in de nacht van zaterdag of zondag hadden we onze doorkomst bij ons thuis, zeg ik dan maar. In Almelo. En vanuit daar moet je nog ruim 400 kilometer richting Rotterdam. En tweede Pinksterdag in de middag tegen een uur of vier was de finish op de streep op de Coolsingel in Rotterdam.
2: Ja.
3: Heel mooi, veel beleefd, veel gezien. Het team is heel veel beleefd. Gewoon geweldig.
2: Ja, voldaan. Maar je hebt echt wel even een paar dagen nodig om weer bij te tanken, begrijp ik, Filip.
3: Ja, weet je, je slaapt nauwelijks. Ik ben dan niet met het team mee, maar het team slaapt nauwelijks. Die moeten echt bijkomen. Ik heb in Almelo alles georganiseerd, daar ben je dag en nacht druk mee. Dat zijn slopende dagen, intensieve dagen. Je doet het voor een goed doel, dus je doet het graag.
2: Ja.
3: Maar het is vermoeiend. Ja, het is een aanslag. Ja. Absoluut.
2: Dus even bijtanken en dan weer op naar volgend jaar, heb ik het idee, toch wel? Hoop ik.
3: Ja, we hebben even vakantie en in augustus starten we weer op.
2: Oké, nee, goed zo.
3: Ja, absoluut. En de teamleden die nu hebben gelopen, die hebben voorrang om zich in te schrijven voor volgend jaar weer. En er vallen altijd wel een paar teamleden af die een aantal jaren mee hebben gedaan met de Almelopers. Dus dan zijn we weer op zoek naar nieuwe teamleden. En zo ververst dat team zich, komt er een nieuw netwerk binnen. Want we doen het allemaal voor het geld ophalen, voor de palliatieve zorg.
2: Juist.
3: En dat is misschien wel mooi te vertellen. Ja. De Europa Run heeft dit jaar voor 5 jaar lang de kanjeketting gedoneerd. Geadopteerd van de kinderkanjeketting. Dus de kinderen die een operatie ondergaan of iets dergelijks voor kanker, die krijgen dan zo'n kraal aan de ketting.
2: Ja.
3: En de fysiokraal is voor 5 jaar lang nu gesponsord vanuit Europa Run. Voor alle kinderen in heel Nederland.
2: Oké.
3: Ik vind dat een heel mooi doel.
2: Zeker.
3: Er staat een tranentrekkend filmpje op YouTube over de kanjerketting van Europa Run. Als je zo'n filmpje ziet, ik word er nu nog emotioneel van, maar dat komt door de vermoeidheid. Ja, dan weet je precies waar je voor doet.
2: Ja, wat goed zeg. Ja, mooi.
3: Heel mooi.
2: Want je zegt, je wordt er ook emotioneel van, maar zo'n uitputtingsslag natuurlijk. Je bent er natuurlijk ook continu mee bezig geweest met het hele gebeuren. Dat raakt natuurlijk.
3: Ja, ergens op de route, daar waarschuwen we onze teamleden altijd voor. Ergens op de route knap je en sta je gewoon te janken.
2: Ja, dat is gewoon.
3: En dat mag. Dat hoort bij zo'n evenement.
2: Stiekem is dat mooi, zeg ik altijd. Dat klinkt een beetje raar, maar dat hoort er wel bij, ja, inderdaad. Dat haalt het onderste uitje, zeg maar.
3: Absoluut, dat is mooi, dat hoort erbij. En als teamleden kun je elkaar dan opvangen. Hè, want ondertussen is het zo'n hecht team geworden dat je elkaar daar ook mee helpt. En dat is ook mooi te zien. Dus en zo help je elkaar de Europa Run door.
2: Goed zo.
3: In ups en downs.
2: Zijn er al cijfers bekend wat je hebt opgehaald? Of is dat nog allemaal het...
3: Nee, ik was al bang dat je die vraag zou stellen.
2: Ja, dat voelde ik al een beetje aankomen.
3: Maar ik kan wel zeggen dat we eergisteren door de 50.000 euro gingen
2: zo.
3: Als Almelopers.
2: Oh, nou dat is toch al fantastisch.
3: Ja, dat is echt fantastisch. Echt weer een geweldig bedrag.
2: Nou, Filip, mocht dat duidelijk zijn, laat het ons weten. En mocht er ander nieuws zijn van Almelopers, we blijven jullie volgen op weg weer naar volgend jaar. Ik vond het fantastisch. En mooie prestatie hebben jullie neergezet, Filip Dert. En rust nog een beetje uit op deze dag, hè?
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

met Whitney Houston en Love Will Save the Day zijn we uiteindelijk gekomen van deze uitzending van Twente Wordt Wakker. Veel plezier na tienen met Jasper en het Twente FM weekend. Wat mij betreft tot volgende week zaterdag even de 8 uur voor wederom een nieuwe editie van het beste van Twente Wordt Wakker. Fijn.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.

0: Voert op een boot in de Stille Oceaan, waarin waarschijnlijk drugs werd vervoerd, werden 3 mannen gedood. De boot zou over een bekende smokkelroute hebben gevaren. Het was de 2e aanval in 2 dagen. Afgelopen tijd valt Amerika regelmatig dit soort boten aan. En een auto van prinses Diana wordt binnenkort geveild in Engeland. Het gaat om een zwarte Jaguar waarin de prinses jarenlang reed. Het veilinghuis verwacht dat de auto zo'n €115.000 opbrengt. Maar dat kan ook meer worden, omdat mensen gevoelig zijn voor spullen van het Koningshuis, zegt het veilinghuis. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon voor 20 tot 26 graden. In het binnenland kan een bui vallen, langs de kust blijft het droog. Morgen begint zonnig, daarna wolken en ook een paar buien. En tot over het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente.

0: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. De huisartsen spoedpost in Hengelo blijft ook vandaag gesloten vanwege problemen met de stroomvoorziening. Patiënten die spoedeisende huisartsenzorg nodig hebben, kunnen terecht bij de huisartsen spoedposten in Omelo en Enschede. Problemen ontstonden vrijdag tijdens technische werkzaamheden aan de ventilatiesystemen. Volgens Huisartsenzorg Twente is de zorg in de regio ondanks de sluiting volledig beschikbaar. Patiënten kunnen gewoon bellen naar het gebruikelijke nummer, waarna wordt bekeken op welke locatie zij het beste geholpen kunnen worden. De post in Hengelo gaat naar verwachting morgenavond weer open. In het openluchttheater Brilmans Dennen in Lossen vindt vandaag voor de vierde keer het Korenfestival plaats. 10 koren uit de regio laten daar hun muzikale talent horen. Het programma biedt een gevarieerde mix van stijlen, van traditionele koormuziek tot een optreden van een a cappella groep. De poorten van het openluchttheater gaan om 11:30 open en het eerste koor begint om 12:00. De toegang is gratis. Het festival duurt tot ongeveer 17:30 vanmiddag en is bedoeld voor iedereen die van zang en live muziek houdt. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. We starten de dag zonnig met een zacht windje uit westelijke richting. De temperaturen liggen tussen de 23 en de 25 graden. Later vanmiddag is er kans op regen met lokaal ook wat onweer.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: En religie.
4: Lofzang aan de 3-1.

0: Luister.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante

0: en hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Vanmiddag wordt Paris Saint-Germain gehuldigd in Parijs omdat ze de Champions League hebben gewonnen, maar het bestuur van het gebied rond de Champs-Élysées wil het niet. Het is niet te beheersen, zeggen ze. Gisteren werden na de winst honderden mensen opgepakt bij rellen in Parijs en andere steden. Er worden vanmiddag 100.000 mensen verwacht. Bij een vechtpartij vannacht bij een restaurant in Werkendam is iemand gewond geraakt. Volgens Omroep Brabant werd een ruit vernield en vuurwerk naar binnen gegooid. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De ruzie kan te maken hebben met een voetbalwedstrijd gistermiddag. Daar liep het ook uit de hand. Rond de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald. Ruim 320.000 euro. Deelnemers liepen in Rotterdam langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. En dat is volgens burgemeester Schouten geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen. En binnenkort gaat de film Toy Story 5 in première. En het kan zomaar zijn dat Taylor Swift daarbij betrokken is. Studio Pixar deelt op social media allerlei hints. In een filmpje zijn de initialen TS te zien en het favoriete getal van de zangeres 13. Ook staat in het bijschrift van het filmpje een zin uit de hit Shake It Off van Taylor Swift. Dan het weer van Weer Online. Een mix van wolken en zon voor 20 tot 26 graden. In het binnenland kan een bui vallen, langs de kust blijft het droog. Morgen begint zonnig, daarna wolken en een paar buien. En tot over het ANP-nieuws.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM.

0: Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Wil jij €500 netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. Inwoners van Haaksbergen kunnen vanaf maandag een beroep doen op het nieuwe omgevingsfonds. Dat wordt betaald door zoutproducent Nobian. Het fonds is bedoeld als compensatie voor de zoutwinning ten noorden van de Haaksbergen. En het bevat nu al €2,6 miljoen. Verenigingen, organisaties en inwoners kunnen geld aanvragen voor projecten die in het algemeen belang zijn, zoals verduurzaming van gebouwen of sportvoorzieningen. In de komende 30 jaar stort Nobian nog ruim €21 miljoen in het fonds. Projecten in het winningsgebied krijgen voorrang als er veel aanvragen binnenkomen. FC Twente houdt deze zomer weer de FC Twente Soccer Camps. Deze worden jaarlijks gehouden in samenwerking met en bij diverse amateurclubs. De Soccer Camps zijn gericht op kinderen en jongeren van 6 tot en met 15 jaar. Er zijn edities van 2 en van 3 dagen, waarbij ze onder uitstekende begeleiding werken aan techniek en spelplezier. Op 6 juli starten de eerste Soccer Camps op het trainingscentrum van FC Twente in Hengelo en bij Neo in Borne. Verder worden deze ook in Enschede, Apeldoorn en Winterswijk gehouden. Kijk voor meer informatie op

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Adverteer

0: Een automobilist heeft er in de Rotterdamse wijk Feyenoord een zootje van gemaakt. Volgens Rijnmond treedt hij een lantaarnpaal uit de grond en tegen auto's aan. Hij ging vandoor met de motorkap omhoog. De politie had hem snel, want de auto had een spoor koelvloeistof achtergelaten. De man had te veel gedronken. En in Roosendaal is een fanatieke beller aangehouden. De man had op één dag 160 keer het noodnummer 112 gebeld. Volgens Omroep Brabant schold hij elke keer iemand uit. Om hem te stoppen gingen agenten bij hem langs. Toen hij opendeed was hij ook weer aan het bellen met 112. De man is vastgezet en zijn telefoon in beslag genomen. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag. En tot over het AB-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

0: vraag me ook wel eens af, wie is de baas nou eigenlijk hier in deze toko?
1: Ja, nou,
0: ik vraag me af. Ik weet het toevallig wie de baas is in deze toko. En dan moet ik altijd een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg. Nou ja, anders krijg ik weer zo'n mailtje van Henk, kom even langs op mijn kantoor. We moeten even wat bespreken. Krijg ik niet veel hoor, zegt Krook eerlijkheid al bij. Verzin ik nu allemaal zelf. Goedemiddag trouwens, welkom bij Weekend Henk hier op de zondagmiddag. De laatste zondag van mei, het is 31ste. Straks een overzicht van wat er allemaal gebeurt op deze dag en wie de jaren zijn. Natuurlijk heel veel muziek en we zijn aan het voorbereiden op mijn vakantie. Heb jij helemaal niks aan, maar ik heb wel lekker vakantie. Ja, en ik ga er al van genieten ook, al is het weer dan een beetje minder de komende week. Ja, nou ja, goed, hey, ik ben vrij hè. Ga je straks wel even updaten wat ik ga doen. Ja, ik vind het zelf leuk. Of jij het ook leuk vindt, dat laat ik dan wel even in het midden.

weer is wel weer een stuk beter, hè. Afgelopen vrijdag was het gewoon bloed en bloedheet. Echt waar, was het gewoon niet te doen. Ja, en gisteren was het aangenaam, maar vandaag is het ook aangenaam. Zullen we het dan maar zeggen. Daarom ook twee zomerse plaatjes op je radio. Someone Loves You Honey, John Lodge en Prince Mohammed. En daarna Sunshine van One Republic. En ik zei het al, wat gebeurde er allemaal op deze dag door de eeuwen heen? Nou, het is zondag 31 mei natuurlijk. Alweer de laatste dag van de maand. En laten we het voorjaar langzaam achter ons. En zo rollen we de zomer in. Want ja, daar beginnen we nu aan. Maar wat gebeurde er allemaal, hè? Nou, in 2015 was de laatste aflevering te zien van het zondagmiddagprogramma Carlo en Irene, Live for You. En in 1998 maakte Gary Halliwell bekend dat ze de Spice Girl ging verlaten om een solo carrière te werken. En dat was destijds groot nieuws voor heel veel fans. Het is niet echt een groot succes geworden in Europa. Dat kan ik het ook wel vertellen. En in 2014 schreef Psy geschiedenis met zijn hit Gangnam Style. Want dat werd de eerste video ooit die 2 miljard keer werd bekeken op YouTube. En wie zijn de jaren vandaag? Nou, oud-judoka Edith Bos, Danny Vera en natuurlijk Clint Eastwood. De filmregisseur, de acteur. Ja, waar heeft hij allemaal niet tegen gespeeld in vroegere films, hè? Ja, je moet er maar eens gaan bekijken. Het zijn heel vaak actiefilms. Dirty Harry, dat was hem. Ja, dat is het.

zal van de week zeker gebeuren. Rain down on me. Het gaat met bakken regen, heb ik begrepen. Dus we zullen erop moeten wachten. Het is een verandering van het weer. Maar wel goed voor de plantjes, zullen we dan maar zeggen. Dit is Madonna. En ze heeft een secret voor ons.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je een sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. Inwoners van Haaksbergen kunnen vanaf maandag een beroep doen op het nieuwe omgevingsfonds. Dat wordt betaald door zoutproducent Nobian. Het fonds is bedoeld als compensatie voor de zoutwinning ten noorden van de Haaksbergen. En het bevat nu al 2,6 miljoen euro. Verenigingen, organisaties en inwoners kunnen geld aanvragen voor projecten die in het algemeen belang zijn. Zoals verduurzaming van gebouwen of sportvoorzieningen. In de komende 30 jaar stort Nobian nog ruim 21 miljoen euro in het fonds. Projecten in het winningsgebied krijgen voorrang als er veel aanvragen binnenkomen. FC Twente houdt deze zomer weer de FC Twente Soccer Camps. Deze worden jaarlijks gehouden in samenwerking met en bij diverse amateurclubs. De Soccer Camps zijn gericht op kinderen en jongeren van 6 tot en met 15 jaar. Er zijn edities van 2 en van 3 dagen, waarbij ze onder uitstekende begeleiding werken aan techniek en spelplezier. Op 6 juli starten de eerste Soccer Camps op het trainingscentrum van FC Twente in Hengelo en bij Neo in Borne. Verder worden deze ook in Enschede, Apeldoorn en Winterswijk gehouden. Kijk voor meer informatie op www.fctwente.soccercamps.nl. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is warm en zonnig met een temperatuur die rond de 25 graden ligt. Daarbij waait het zacht vanuit het westen. Later vanmiddag is er kans op regen, waarbij het lokaal ook kan onweren.

Als jullie vrolijk van worden, weet ik er niet meer. Hoor. Dan ligt het gewoon aan je humeur. Dan kan ik er ook niks meer van maken. De Jacksons en Blame It on the Boogie op Drenthe FM. En we draaien vaak veel muziek van Simply Red. Maar deze draaien we niet zo heel vaak. Daarom dacht ik van, laat ik hem eens even afpoetsen. En in de computer stoppen, zodat we hem samen kunnen beluisteren. It's Only Love.

0: Mr. Open Sesame Easy.
1: Open Sesame, de Lila K. Het heeft 12 jaar geduurd, maar nu is dan toch echt een begin gemaakt met de bouw van de brouwkelder van de stadsbrouwerij De Bombassijn in Hartje Oldenzaal. En wij namen er even een kijkje.
2: Nou, wij hebben 12 jaar geleden bedacht om een bierkelder te moeten bouwen. Om een beetje bier voor Oldenzaal te kunnen brouwen. Dat is natuurlijk een mooi idee, mooi ambacht, mooie doelstelling. Maar we kwamen er snel achter dat het gebouwtje eigenlijk, wat we hier achter ons zien, achter het in oranje verpakt door meneer Christo persoonlijk. De Bombassijn is dat en die zie je nu niet. Maar dat is veel te klein, het gebouwtje. Dus hebben we tijdens een vergadering 12 jaar geleden bedacht, er moet een bierkelder komen. Maar ja, we zijn zelf Stichting Oldenzaalse Stadstuinen. Dus wij proberen echt een hele mooie tuin hier te realiseren. Maar om het allemaal financieel te kunnen bolwerken, hadden we toch een kelder nodig. En hebben we gekeken of dat kon onder in de grond. Dat de kelder geld kostte, dat is natuurlijk ook duidelijk. En hadden we gewend dat corona eraan kwam, dan hadden we een week van de voren wel, voordat corona kwam, de knoop doorgehaakt. Want het is echt veel centjes duurder geworden door corona. Daar hadden we extra tijd weer voor nodig om de financiële zaken voor elkaar te krijgen. Dat is allemaal gelukt. En nu wordt het gebouwd. Het is zeer spectaculair, zoals je ziet. Het lijkt wel Gotham City. Ik voel me net, Batman kan er volgens mij elk moment aankomen.

Dave Vastis kwam uit in 1979 en stond op het album Cornerstone. Precies aan het eind van de gouden rocktijdperk van de jaren 70. Het nummer werd geschreven door zanger en toetsenist Dennis de Jong als verjaardagscadeau voor zijn vrouw Suzanne. Wat het niet meteen al een heel persoonlijk verhaal gaf. Opvallend is dat de originele demo uiteindelijk bijna ongewijzigd werd uitgebracht met alleen een extra gitaarsolo van Tommy Shaw erbij. Babe werd een gigantisch hit omdat de band ineens een gevoelige powerballad bracht in plaats van een bekende stevige rocksound en dat sloeg wereldwijd enorm aan. Het was trouwens wel het enige nummer 1 die Styx ooit in Amerika scoorde, terwijl de band daarvoor al jarenlang grote rockzalen uitverkocht zonder ooit de top van de hitlijsten te halen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij

0: Tijdens de marathon van Groningen zijn meerdere mensen onwel geworden, meldt de veiligheidsregio. Regionale media hebben het over ambulances die af en aanrijden om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Lopers zouden ook klagen over te weinig waterpunten langs de route. Degene die gisteren uit de Maarseveense plassen werd gehaald, was een jongen. Hij heeft het niet gered. Dat heeft de politie laten weten. De hulpdiensten werden rond 5 uur 's middags gewaarschuwd. Met drones, een duikteam en een helikopter werd naar de jongen gezocht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Er is brand uitgebroken in een huis in de Rotterdamse wijk Feyenoord. Er komt veel rook vrij en daarom is een NL-alert verstuurd. Mensen die in de buurt wonen moeten uit voorzorg hun huis uit. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel moesten een paar katten worden gered. En in Zeist is het Nederlands elftal bezig met de eerste groepstraining op weg naar het WK voetbal. Ongeveer 1500 fans hebben een kaartje bemachtigd. Het zijn veel kinderen. Eén speler ontbreekt nog en dat is Jurriën Timber. Hij verloor gisteren met Arsenal de Champions League finale van Paris Saint-Germain. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP Nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

De grote hit voor AB40 en Red Red Wine op Twente FM. En ik zei het al, na deze uitzending ben ik 2 weken afwezig. Zou je het even 2 weken zonder mij moeten roepen? Maar Henk, wat ga je dan doen? Nou, dat is misschien iets wat je weer graag zou willen weten thuis. En waar ik ook geen moeite mee heb om met jou te delen. Nee, dat ga ik ook even doen. Dat vind ik leuk. Ik ga namelijk, je weet het, ik kom uit Zeeland. Daar ben ik niet getogen, wel opgegroeid. En ik ga altijd 1 keer in de tijd gaan we even terug. Dan ga ik mijn oude vrienden bezoeken en dat soort dingen. Je kent het wel, dat hoort er allemaal een beetje bij. Maar eerlijk gezegd, tussen jou en mij, is dat maar de bijzaak. Want de hoofdzaak is dat ik naar Brugge ga. En bij Brugge, daar kan je lekker eten en dat soort dingen. Het is heerlijk om daar door die stad heen te wandelen. Ik hou ervan, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind Brugge één van de mooiste steden van België. Maar als je dan net even terugrijdt, de grens richting de Nederlandse grens, dan kan je A, nog goedkoop tanken. Dat is dan vers 2. Maar er zit daar een winkel. Een hele grote winkel zelfs. En die heeft heel veel lekker Belgisch bier. En nou ben ik persoonlijk een groot liefhebber van Belgisch bier. En misschien jij ook. Ik weet hier in de pand zijn er ook wat collega's die wel van een lekker biertje houden. Richard Vetter bijvoorbeeld, die houdt er erg van. Dus wij delen dat wel eens en zo. En ik weet nog meer collega's op de redactie die ook wel van een lekker biertje houden. En goed, ik moet je eerlijk zeggen, het is daar net iets goedkoper in Nederland. Er zijn net iets leukere aanbiedingen. Kortom, ik ga daar gewoon heen. Ik doe de klep van de auto open en ik flikker er gewoon wat bier in. Dat moet gewoon kunnen. En dan ben ik weer helemaal happy en dan kan ik er weer, pak een beet, 2 of 2 tegen. Oh yeah, jouw keuze in Twente. Jouw keuze in Twente. Twente FM. En ik zeg altijd, denk niet wit, denk zeker niet zwart. Denk in de kleur van je hart of gewoon in de kleur van het bier. Ja, lekker hoor. Ik ben er helemaal klaar voor. Hey, leuk dat je luistert, Twente FM. En wil je nog een plaatje aanvragen in de show van vandaag? Kan dat natuurlijk. Ga daarvoor even naar de WhatsApp. Stuur even een berichtje en misschien hoor je zo meteen jouw plaat hier terug.

0: Betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. Inwoners van Haaksbergen kunnen vanaf maandag een beroep doen op het nieuwe omgevingsfonds. Dat wordt betaald door zoutproducent Nobian. Het fonds is bedoeld als compensatie voor de zoutwinning ten noorden van de Haaksbergen. En het bevat nu al 2,6 miljoen euro. Verenigingen, organisaties en inwoners kunnen geld aanvragen voor projecten die in het algemeen belang zijn. Zoals verduurzaming van gebouwen of sportvoorzieningen. In de komende 30 jaar stort Nobian nog ruim 21 miljoen euro in het fonds. Projecten in het winningsgebied krijgen voorrang als er veel aanvragen binnenkomen. FC Twente houdt deze zomer weer de FC Twente Soccer Camps. Deze worden jaarlijks gehouden in samenwerking met en bij diverse amateurclubs. De Soccer Camps zijn gericht op kinderen en jongeren van 6 tot en met 15 jaar. Er zijn edities van 2 en van 3 dagen, waarbij ze onder uitstekende begeleiding werken aan techniek en spelplezier. Op 6 juli starten de eerste Soccer Camps op het trainingscentrum van FC Twente in Hengelo en bij Neo in Borne. Verder worden deze ook in Enschede, Apeldoorn en Winterswijk gehouden. Kijk voor meer informatie op www.fctwente.soccercamps.nl. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is warm en zonnig met een temperatuur die rond de 25 graden ligt. Daarbij waait het zacht vanuit het westen. Later vanmiddag is er kans op regen, waarbij het lokaal ook kan onweren.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

Rosanna, you're the Toto op Twint FM. En misschien ken je het verhaal wel een beetje achter deze plaat. Het is geschreven voor de actrice Rosanna. En ja, een van de bandleden had toen een relatie met haar. En ja,

2026. En met deze onderscheiding krijgt ze een permanente eigen tegel in de bekende voetstappenpad, waar succesvolle en betrokken inwoners van de gemeente worden geëerd. Het is dit jaar de 25e keer dat deze bijzondere tegel wordt uitgereikt. En je moet echt iets hebben betekend voor Losser. Mensen kunnen kandidaten aandragen en via een uitvraag bekijken dan wie het meest geschikt is. Het moet des Losser zijn, voor Losser en namens Losser. En Kim voldoet aan al die eisen, vertelde Sandra Tiethoff namens de organisatie in het ochtendshowprogramma Twente FM. De voorbereidingen voor de realisatie van de tegel zijn inmiddels op volle gang gezet. En omdat de voetafdruk een vloeibaar materiaal moet worden gezet, moet de productieruimte voor daadwerkelijke feestelijkheden plaatsvinden. We zetten een voetafdruk in het cement en dat heeft tijd nodig om uit te harden. En er moet tenslotte ook nog een naamplaatje bij en alles gewoon perfect op zijn plaats hebben, vertelt ze. De officiële onthulling vindt plaats op vrijdag 14 augustus. In de week voorafgaand aan de Burgerlijnse Festijn. Een week van de Burgerlijnse Festijn wordt die onthuld. En dan is de officiële onthulling van het vierdaagse feest. En we kijken er enorm naar uit. En we sluiten de zomervakantie altijd feestelijk af. Nou, dat hebben we er nog allemaal verteld. En wil je het hele verhaal trouwens nog even naluisteren? Dat kan op onze website 120.nl. En daar zie je ook nog een leuk fotootje van Kim met haar voetjes in het cement. Ja, er zijn ook films van. Maar daar gaat het dan even niet over. Nee. We moeten het niet te gek maken natuurlijk. Cake by the Ocean. Altijd lekker.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.vennegoor.nl/luister.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Meerdere mensen zijn onwel geworden tijdens de marathon van Groningen. De veiligheidsregio zegt dat ze een hitteberoerte kregen. Bij het Universitair Medisch Centrum zijn 2 mensen op de spoedeisende hulp binnengebracht, maar de verwachting is dat er meer volgen. Een deelnemer vertelde dat lopers via een e-mail waren gewaarschuwd voor de hitte. Bij de rellen in Parijs gisteravond zijn bijna 800 mensen aangehouden. Dat zijn er 2 keer zoveel dan tot nu toe bekend was. Het liep helemaal uit de hand nadat Paris Saint-Germain de Champions League finale had gewonnen. Er viel ook een dode. Een man van 24 reed met zijn motor op een wegblokkade van de politie. De man die vannacht werd doodgereden op de A67 in Brabant is misschien 2 keer geraakt. Dat zegt de politie op basis van de verwondingen die hij had. Hoe de man op de snelweg kwam is nog niet bekend. De politie zoekt onder meer naar 2 mensen op een zwarte scooter. Die hebben misschien meer gezien. Memphis Depay heeft helemaal meegedaan aan de eerste groepstraining van Oranje voor het WK voetbal. De laatste weken was er door een blessure twijfel of hij wel fit zou worden, maar het ziet er goed uit. De training was in Zeist en er stonden 1500 mensen te kijken. Dan het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.

Het derde en laatste deel van Weekend Henk hier op Twente FM. Leuk als je erbij bent. Dat uurtje dat we nog samen kunnen doorbrengen, gaan we ook lekker vrolijk doen. Met de beste muziek, zoals deze van Summer.

Don't Talk, Just Kiss. Jordan Wright, Zed Fred samen met Jocelyn Brown. En wat was dat een knijter van de hit in de jaren 90. En eigenlijk daarna hebben we ook helemaal niets meer van ze gehoord. Ja, nee, dat was het over en uit zo'n beetje het hele verhaal, ja. Ik weet ook niet wat er met het gebeurd is. En we gaan het hebben over voetbal. Want Belgische international Ella van Kerkhoven maakt deze zomer de overstap van Feyenoord vrouwen naar FC Twente vrouwen. Waar ze een contract voor 2 seizoenen heeft getekend. De 32-jarige spits ziet FC Twente als een ideale volgende stap. Omdat de club ieder jaar meedoet aan prijzen en hoge ambities heeft. Voor Twente is van Kerkhoven een interessante versterking. Zegt technisch directeur René Roort. Hij noemt haar een kopsterke spits met veel scorend vermogen. Waardoor het team tactisch meer mogelijkheden krijgt. De Belgische aanvaller speelt tot nu toe 35 interlands voor Belgian Women National Football Team. En kwam eerder uit voor clubs als OH Leuven, RCS Anderlecht en Inter Milaan. Een leuk detailje trouwens is nog dat van Kerkhoven de partner is van FC Twente keepster Diede Lemay. En bij Feyenoord speelde ze 41 competitiewedstrijden en scoorde maar liefst 21 keer.

Dasha en Austin op Twente FM. Zometeen is het weer tijd voor het streeknieuws, het laatste streeknieuws en een update van wat er allemaal gebeurt in de regio. Maar wil je op de hoogte blijven van echt het allerlaatste nieuws, dan kun je ook onze website bezoeken, 120.nl, of download is onze gratis app.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. In Enschede is onrust ontstaan over de geplande kap van 3 platanen aan de Deurningenstraat. De bomen moeten mogelijk verdwijnen vanwege de herinrichting van de straat, die veiliger moet worden en een betere doorstroming van het verkeer moet opleveren. Omwonenden zijn kritisch, omdat de kapvergunning nog niet is verleend, maar de werkzaamheden zijn al wel begonnen. Volgens de gemeente wordt er voorlopig niet gewerkt in de directe omgeving van de bomen. De gemeente zegt dat behoud van alle bomen niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek en verkeersveiligheid. D66 heeft aangekondigd vragen te stellen aan het college over de gang van zaken. De activiteiten voor Te Bergen Toont Talent zijn begonnen. Tot en met eind juni worden er allerlei activiteiten gehouden waarin kunst, cultuur en creativiteit op alle niveaus aan bod komen. Uiteenlopend van open koorrepetities, kunst door schoolleerlingen tot een expositie in het gemeentehuis. En die laatste is tot en met 12 juni te bezichtigen tijdens de openingstijden. Het zwaartepunt van activiteiten ligt tijdens de Te Bergen Toont Talentweek van 6 tot en met 14 juni. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op de Facebookpagina van de gemeente Te Bergen. Gemeente Te Bergen Toont Talent. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is op veel plaatsen nog droog, maar de kans op een bui neemt toe en daarbij kan het lokaal ook onweren. Het is zo'n 25 graden. Morgen is het zonnig en droog, maar vanaf dinsdag wordt opnieuw regen verwacht en ook dalen de temperaturen.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Christine en Vrouwtje, hoorde je zojuist op je radio. Ik haat hem voor jou en daarvoor Rondé. En tot zover deze aflevering van Weekend Henk. In de laatste meiweekend van 2026. Hij komt nooit meer terug. Nee, we sluiten hem af en dan gaan we ons klaarmaken voor de zomer. En ja, goed, over 2 weken ben ik weer bij je terug. Want ik ga even 2 weken tussenuit als je het niet heel erg vindt. Even bijdenken, even genieten. Het weer wordt wat minder. Nou ja, goed, dat heb je niet voor het zeggen. Dus ja, je zal het toch zelf leuk moeten maken tenslotte. Dat ga ik ook doen. Ik heb het al eerder verteld in de show. Ik ga lekker bier halen in België. Ik wel. Nou, zometeen na 3 uur is hier op je radio de one and only Michel Otter. En zijn Ottershow. En hij neemt je verder mee de zondagmiddag in. En ik spreek jou graag over 2 weken. En mocht je in de tussentijd zelf op vakantie gaan, dan wens ik je een hele fijne vakantie natuurlijk. Hè. Geniet ervan. Hey, tot de volgende!

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Tijdens de marathon van Groningen zijn 7 lopers door de hitte bevangen. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Mogelijk zijn meer mensen niet goed geworden en daarom zijn extra ambulances opgeroepen. De deelnemers aan de marathon werden door de hitte verrast, want het is in Groningen warmer dan voorspeld. Ook bij andere marathons werden mensen onwel door de hitte. RTV Utrecht schrijft dat 2 deelnemers in Amersfoort naar het ziekenhuis zijn gebracht. Eentje moest worden gereanimeerd. In Houten werd iemand die meedeed aan de Utrechtmarathon niet lekker. Een paar duizend reizigers zijn afgelopen week de dupe geweest van annuleringen bij Transavia. Volgens de Telegraaf waren er door operationele problemen te weinig vliegtuigen beschikbaar. In totaal werden 22 vluchten geannuleerd. Transavia zegt dat zoveel mogelijk passagiers op dezelfde dag werden omgeboekt naar een andere vlucht. En voetballer Virgil van Dijk heeft op Instagram Arne Slot bedankt. Die was een trainer bij Liverpool, maar werd gisteren ontslagen. We zullen het winnen van de Premier League in ons eerste seizoen samen nooit vergeten, schrijft Van Dijk. Die is met het Nederlands elftal in Zeist, waar de eerste training op weg naar het WK was. Het weer dan, van Weer Online. Geregeld zon, maar ook stapelwolken die in het binnenland kunnen uitgroeien tot buien. De westelijke helft van het land blijft het droog. Het wordt van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen weinig verandering. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
0: Twente FM.
9: Kom maar lekker zitten. Zet je hersenen uit en ga van.

0: Lekker man. De Love Shack hoorde je bij de Otto Show op Twente FM van de B52's. Een hele goede zondagmiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Ja, fijn dat je bent. Ik ben Michel Otter en ik ben bij je tot de klok van 6 vanmiddag. Met allemaal fijne muziek en ja, niet veel meer dan dat eigenlijk. Nee, we doen een beetje een light afleveringetje vandaag. Gewoon omdat we lekker veel zin in muziek hebben, toch? Dat mag toch ook wel een keer? We doen natuurlijk wel een Otters ontdekking en een Otter Show Essential, maar verder, nou, niet zo gek veel bijzonders. Nee, dus we gaan gewoon lekker bezig. Wat dacht je hiervan?

0: Ah, lekker om deze weer even terug te horen, zeg. Deze plaat van Christian Waltz en Wonder Child doet me een beetje denken aan, aan het programma van Ted Lasso, weet je wel? Die serie over die coach uit Amerika die soccer coach gaat worden. Voetbal, gewoon het Europese voetbal in Engeland bij Richmond FC. En daar is dan één van zijn coaches die eerst materiaalman was, maar onder Ted Lasso gepromoveerd wordt tot coach. Die wordt uiteindelijk coach van West Ham United. En daar wordt hij de Wonder Kid genoemd. Hè? Dus Wonder Child. Misschien gaat hij wel dus over Nate. Ja, die man dus, die Wonder Kid.
1: Otters ontdekking.
0: Hey, tijd geworden voor Otters ontdekking van vandaag. En dit liedje, ik vind hem echt te gek. Ik ga hem ook niet al te uitgebreid toelichten. Gewoon omdat het niet hoeft. Want iedereen kent haar inmiddels. Ik heb het over Bente. Ja, ze heeft een nieuw singeltje uit. En dat singeltje is helemaal te gek. Dit is 3, 2, 1.
1: Otters ontdekking.

voor je het weet, zo heet het liedje van Anouk samen met Tino Martin. Of andersom, maar dat maakt op zich niet zo gek veel uit. Want het zijn gewoon dezelfde mensen dan weer, hè? Ja. Hey, en daarvoor draaide ik ook nog de Pink Pony Club van Chappell Rowan of Chappell Rowan of hoe je haar maar wilt noemen. Dat maakt mij allemaal geen fluitenkruid uit. Nee, zeker niet. Hey, het is al bijna tijd voor het streven.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. In Enschede is onrust ontstaan over de geplande kap van 3 platanen aan de Deurningenstraat. De bomen moeten mogelijk verdwijnen vanwege de herinrichting van de straat, die veiliger moet worden en een betere doorstroming van het verkeer moet opleveren. Omwonenden zijn kritisch, omdat de kapvergunning nog niet is verleend, maar de werkzaamheden zijn al wel begonnen. Volgens de gemeente wordt er voorlopig niet gewerkt in de directe omgeving van de bomen. De gemeente zegt dat behoud van alle bomen niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek en verkeersveiligheid. D66 heeft aangekondigd vragen te stellen aan het college over de gang van zaken. De activiteiten voor Te Berge Toont Talent zijn begonnen. Tot en met eind juni worden er allerlei activiteiten gehouden waarin kunst, cultuur en creativiteit op alle niveaus aan bod komen. Uiteenlopend van open koorrepetities, kunst door schoolleerlingen tot een expositie in het gemeentehuis. En die laatste is tot en met 12 juni te bezichtigen tijdens de openingstijden. Het zwaartepunt van activiteiten ligt tijdens de Te Berge Toont Talentweek van 6 tot en met 14 juni. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op de Facebookpagina van de gemeente Te Berge. Gemeente Te Berge Toont Talent. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is op veel plaatsen nog droog, maar de kans op een bui neemt toe en daarbij kan het lokaal ook onweren. Het is zo'n 25 graden. Morgen is het zonnig en droog, maar vanaf dinsdag wordt opnieuw regen verwacht en ook dalen de temperaturen.

0: Marcel Alter.
1: Ik ben iets minder complimenteus over het werk wat u heeft gedaan. En ik probeer me zorgvuldig uit te drukken. Maar het komt in de buurt van Broddelweg.
0: De Alter Show.

Twente FM. Met Queen en Radio Gaga. En daarvoor ook nog Sussudio van Phil Collins. Het mag allemaal wat kosten hier. Hè. En omdat het gewoon alsmaar doorgaat, is dit Push the Feeling On.

je dit nou nog, hè? Dream on, dreamer van de brand new heavies bij de Odd Show op Twente FM. Hey, zullen we even een beetje weer erin gooien? Gewoon omdat het kan, hè? Ja, dat doe ik bijna nooit natuurlijk, weet ik ook wel. Want als je naar buiten kijkt, zie je het weer ook wel. Maar vandaag, ja, er komt straks wat regen aan, hè? Ja, het gaat een beetje regenen vandaag. Maar ja, de temperatuur stijgt nog wel een beetje richting de 25 graden vandaag. Vanavond wordt het 17 graden. En morgen is het een droog dagje. Alleen de temperatuur blijft dan steken op een graadje of 23. Kijken we iets verder in de week, dan zakt die temperatuur terug naar een graadje of 19, 20. En elke dag is er wel kans op een buitje. Niet zo heel veel, maar er kan wel wat vallen. En pas richting het volgende weekend lijkt het misschien een beetje droger te gaan worden. Maar dat is nog zo ver weg. Dat durven we niet met zekerheid te zeggen. De Auto Show Twente FM, dat is waar je naar luistert. Met nu Another and 54 Ultra and Talk to You.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij verschillende marathons in het land zijn mensen onwel geworden. In Groningen waren het er 7, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. In Amersfoort en Houten moesten mensen worden gereanimeerd, meldt de veiligheidsregio. In Houten lag de marathon even stil toen een traumahelikopter was opgeroepen. De Brabantse gemeente Zundert houdt vanmiddag een speciale bijeenkomst voor bewoners na een ernstig incident gisteravond. Toen sprong iemand boven het dorp uit een luchtballon en werd doodgevonden in een tuin. De gemeente hoopt dat de bijeenkomst steun geeft aan mensen die het hebben gezien of erover hebben gehoord. Minister Veilbrief praat deze week met alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. Hij wil vooral van Pro en Ja 21.

0: I'm Sorry I'm Here for Someone Else van Benson Boone.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ah, het is alweer 4 uur geweest. De tijd die vliegt als je lol hebt. En dat heb ik, want ik vind het altijd zo leuk dat ik in het weekend voor jou deze plaatjes mag draaien allemaal. Ja, ik vind het echt heerlijk. Het is een favoriete hobby van me. Ja, ik heb maar 1 hobby en dat is dit. Ja, nee, dat is niet waar trouwens. Nee, ik loop ook hard en ik fiets ook. En ik kijk, wat doe ik nog meer eigenlijk? Ik verzamel plaatjes, maar dat heeft natuurlijk zijdelings wel een beetje te maken met wat ik hier aan het doen ben. Nou ja, zo doe ik van alles nog wat. Ja, eigenlijk als je er goed over nadenkt, ja. Nou goed, hey, fijn dat je er bent bij de Otter Show. Ik ben nog tot 6 uur bij je met hele fijne muziek. En ja, die fijne muziek, ja, wat is dat dan?

0: gisteren heb ik nog een nieuw singeltje gedraaid van Ilse de Lange. Nou, nu deze eventjes weer. Ook leuk om even uit de mottenballen te trekken, toch? Blue Bittersweet bij de Otto Show op Twente FM. Wacht even. Ik moet even een jingeltje pakken, anders gaat het helemaal mis. Ik heb hem te pakken, hoor. Geen enkel probleem.
1: De Otto Show Essential.
0: Wat kan die man toch snel schakelen? Niet te geloven, niet te geloven. Heel knap. De Otto Show Essential. Ja, en met het feit dat ik dat jingeltje dus niet klaar had gezet, heb ik misschien ook helemaal geen liedje klaargezet in het kader van de Otto Show Essential. En aan de andere kant, ik zie nu een liedje gewoon in mijn playlist staan. Daar ben ik het gewoon helemaal mee eens dat dit de Essential is van die band. Ik heb het over Bronski Beat, lekkere jaren 80 muziek. En ja, de Essential van hun is natuurlijk ook die ene hele dikke vette hit van hun. Misschien is het wel de enige die je kent. En dan is het ook wel terecht dat het dus de Essential is van die band. Bronski Beat nu en Small Town Boy.
1: De Otter Show.

0: van Catch You Google.
1: Gekke naam, hè?
0: Ja.
1: Maar maak verder niet keurfluit. Nee, dat is ook. Hé, hey, Madonna, die ken je wel, hè? Van allemaal liedjes zoals True Blue en Holiday en nou, allerlei andere liedjes. Maar zij is natuurlijk al 600 jaar oud. En dan moet ze een nieuwe generatie aanspreken om een beetje hip en happening te blijven. Nou, dat doet ze nu door samen te werken met niemand minder dan Sabrina Carpenter. Die natuurlijk op dit moment helemaal hip en happening is. Ze hebben samen een nieuwe single uitgebracht. En die hoor je nu tot het nieuws van 4:30. Dit is Bring Your Love.

0: uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. In Enschede is onrust ontstaan over de geplande kap van 3 platanen aan de Deurningenstraat. De bomen moeten mogelijk verdwijnen vanwege de herinrichting van de straat, die veiliger moet worden en een betere doorstroming van het verkeer moet opleveren. Omwonenden zijn kritisch, omdat de kapvergunning nog niet is verleend, maar de werkzaamheden zijn al wel begonnen. Volgens de gemeente wordt er voorlopig niet gewerkt in de directe omgeving van de bomen. De gemeente zegt dat behoud van alle bomen niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek en verkeersveiligheid. D66 heeft aangekondigd vragen te stellen aan het college over de gang van zaken. De activiteiten voor Te Berge Toont Talent zijn begonnen. Tot en met eind juni worden er allerlei activiteiten gehouden waarin kunst, cultuur en creativiteit op alle niveaus aan bod komen. Uiteenlopend van open koorrepetities, kunst door schoolleerlingen tot een expositie in het gemeentehuis. En die laatste is tot en met 12 juni te bezichtigen tijdens de openingstijden. Het zwaartepunt van activiteiten ligt tijdens de Te Berge Toont Talentweek van 6 tot en met 14 juni. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op de Facebookpagina van de gemeente Te Berge. Gemeente Te Berge Toont Talent. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Het is op veel plaatsen nog droog, maar de kans op een bui neemt toe en daarbij kan het lokaal ook onweren. Het is zo'n 25 graden. Morgen is het zonnig en droog, maar vanaf dinsdag wordt opnieuw regen verwacht en ook dalen de temperaturen.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Mary Pritz, dat is dat heet Call on Me. En die is natuurlijk iets wat gebaseerd op dit liedje van Steve Winwood. Valerie, call on me. En als we dan toch bezig zijn met liedjes die gebaseerd zijn op andere liedjes. Het volgende liedje dat ik ga draaien is ook zo'n gevalletje. Namelijk een liedje dat officieel van Paramore is. En dat liedje van Paramore, dat gaat dan weer zo.
1: I'm still into you.
0: Still into you, inderdaad, zo heet hij. En de versie die ik nu ga draaien is een cover daarvan van Cyril en Mary Jo.

Ja, en voor mijn gevoel heb ik dit liedje vorige week ook nog gedraaid. Maar dat komt ook omdat hij volgens mij vorige week jarig was. Die Heavy D, terwijl die natuurlijk ook al lang is overleden. Maar goed, dat was wel het liedje Now That We Found Love. What Are We Gonna Do With It? Heavy D and the Boys. Nou, misschien kun je een beetje risico nemen voor de liefde. Een beetje, ja, alles op het spel zetten omdat je nou eenmaal van die ene persoon houdt. Dat kan, dat kan. Bruno Mars, die heeft daar dan weer een liedje over geschreven. En die is prachtig. Dit is Bruno Mars en Risk It All.

zondagmiddag. De laatste zondag van de maand. Ja, van de maand mei. En morgen, dan is het juni. Ja, echt waar. En eigenlijk zou ik nu dus een liedje van Jet van der Steen moeten draaien natuurlijk. Die juni heet. Nou, misschien dat ik dat nog doe, maar ik denk het niet. Dat kan ik beter volgende week doen, want dan is het juni. Goed, ik hoop dat ik dat onthoud. Dit is Remember van Becky Hill en David Guetta.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Na de grote brand in een woning in Rotterdam-Zuid is in het huis een dode gevonden, meldt de politie. Vanwege de brand werden 60 woningen ontruimd en de bewoners van 12 woningen kunnen voorlopig niet terug. Hun huizen zijn te zwaar beschadigd. De brand in de wijk Feyenoord brak vanochtend uit en was pas na 3 uur onder controle. Bij enkele marathons zijn mensen niet goed geworden door de hitte. In Groningen waren het er 7 en 2 moesten naar het ziekenhuis. In Amersfoort en Houten werden mensen gereanimeerd. Hardloop-evenementen bij hoge temperaturen zijn een risico. Bij de halve marathon van Leiden eerder deze maand overleed een meisje van 15. In het asielzoekerscentrum in Dronten is afgelopen nacht iemand neergestoken. Omroep Flevoland meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie is die niet in levensgevaar. Waarom er is gestoken is nog niet duidelijk. Er zijn 2 mensen aangehouden. En in Parijs wordt gevierd dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. Bij de Eiffeltoren staan tienduizenden mensen te wachten op de spelers die gisteravond wonnen van Arsenal. Meteen na die wedstrijd waren er grote rellen in Parijs. Zo'n 800 mensen werden aangehouden. Het weer dan, van Weer Online. Wisselend bewolkt met vooral in het oosten buien. Soms met hagel en veel neerslag. In Gelderland en Overijssel geldt code geel. In het westen droog en het is van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen weinig verandering. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente.

0: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
1: Ja, en waarom ik dan twee liedjes achter elkaar draaide nu, dat weet ik ook niet. Doe ik normaal nooit. Maar ja, ik had per ongeluk een doorstartje gemaakt. Maar dat maakt niet uit. Want het past ook wel weer bij hoe we dit altijd doen. Hè? Dit laatste gedeelte van de Otter Show. Want dan doen we extra veel muziek en extra weinig bla bla bla. Ja, en dan past het er ook wel bij dat je gewoon twee liedjes na het begin van het uur draait. Ja, toch? Nou, denk ik wel. Denk ik wel. Hey, fijn dat je luistert op deze zondagmiddag. Het is, het is nog best een temperatuurtje. En lekker man, maar het gaat achteruit. Dat heb ik eerder al verteld. Dat hebben we net ook in het nieuws wel gehoord. Maar laten we ervan genieten zolang het kan. Toch? Ja. Hey, zo meteen hoor je Enrique Iglesias samen met Nicole Scherzinger. Een heartbeat. Maar eerst deze fijne tune van Sophie Ellis-Bextor. Dit is Murder on the Dance Floor.

Ik weet nooit zo goed of ik dit nou een leuk liedje vind of niet. Ik denk het niet. Maar het maakt niet uit. Enrique Iglesias en Nicole Scherzinger heb ik al gedraaid. Heartbeat. Ja. Hey, fijn dat je er bent. De Otto Show Twente FM. Daarvoor draaide ik Sophie Ellis-Bextor. En het prachtige Murder on the Dancefloor. Wat natuurlijk vorig jaar opnieuw een hit is geworden. Het zal weer een TikTok-dansje hebben gezeten of zo. En dat het daarom een hit was. Ik weet het niet zo goed waarom die weer een hit werd. Maar het is wel een dikke hit weer geweest. 25 jaar nadat hij eigenlijk uitkwam. Ja, vet man. Ja, is leuk. Kan het meisje mooi weer... Weer een paar jaar opteren. Ja. Ze heeft ook 16 kinderen, dus ze kan wel gebruiken dat ze wel wat geld verdient weer. Ja, 16 is overdreven, maar ze heeft wel veel kinderen. Zoek een 4, 5 of zo. Is wel meer dan gemiddeld in ieder geval. Ja. Hey, dit is de Otto Show op Twente FM. Met nu deze fijne plaat van Samber. Dit is Undressed.

grootste hits van nu, maar ook dikke classics uit de 80s en 90s. Dat is wat we hier doen bij Twente FM. Zo ook deze plaat van Level 42 en Hot Water. Maar ja, wat recenter dus. Offenbach en

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Cafés in Enschede mogen tijdens het WK voetbal wedstrijden op televisies op hun terras uitzenden. Wel gelden daarvoor regels van de gemeente. Het WK begint op 11 juni. De gemeente staat cafés toe om tijdens het toernooi televisies buiten op te hangen. Van zondag tot en met woensdag mogen groepswedstrijden worden vertoond die uiterlijk om 10 uur 's avonds beginnen. Op andere dagen ligt die grens op middernacht. Voor de wedstrijd Nederland-Tunesië maakt de gemeente een uitzondering. De aftrap van die wedstrijd is om 1 uur 's nachts. Tijdens de knock-outfase mogen alle wedstrijden op terrassen worden uitgezonden. Cafés mogen maximaal 2 schermen plaatsen en het geluid mag geen overlast verzorgen. De provincie Overijssel heeft de regeling voor vergroening van sportterreinen uitgebreid. Deze regeling is beschikbaar voor zowel gemeenten als clubs. Per aanvraag kunnen zij maximaal €30.000 ontvangen voor meer groen op hun sportpark. Er zijn vaak nog veel mogelijkheden hiertoe, zoals aan de randen van de sportvelden, de parkeerplaats of rond de kantine. Meer groen zorgt voor een aangename plek om te verblijven, maar het helpt ook bij aspecten zoals de klimaatbestendigheid en de biodiversiteit. De subsidie is aan te vragen via www.overijssel.nl. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Op veel plaatsen valt wat regen en lokaal is er kans op onweer. Het is zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en droog, maar vanaf dinsdag wordt opnieuw regen verwacht en ook dalen dan de temperaturen.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Ja, Unbelievable. Ik vind het zo'n lekker liedje, jongens. Van IMF en Unbelievable. Het is ongelooflijk. Michel Otter zit nog steeds op die radio. Wie haalt hem een keer eraf? Nou, helemaal niemand. Ja, tenzij Medusa voorbij komt en mij versteent. Dat kan. Cameron Whitcomb, die heeft daar een liedje over gemaakt.

Lekker dansen op de zondagmiddag met Robin Schulz en Alaida In Your Eyes. En daarvoor nog dansen we dan uit de jaren 90. Teaspoon, theelepeltje. Wie noemt ze? Ja, nou ja, goed, doe maar. Maakt niet uit. Wie noemt ze ben dat theelepeltje? Maar goed, No Time To Waste, zo heette dat liedje in ieder geval. Ik heb ook geen tijd om te verspillen, want het volgende liedje staat alweer klaar. Miles Smith en Niall Horan, dit is Drive.

Katy Perry met weer een of andere nazaat van Bob Marley. Dit was in dit geval Skip Marley. Ik weet niet helemaal precies waar die zit in die lijn van die familie van Bob. Maar nou ja, ergens zit hij. Ja. Chain to the Rhythm, zo heet het liedje daarvoor. Rat in me kitchen, what am I gonna do, UB40. Oh, zo fijn jongens, UB40. Ik kan er altijd van genieten als ik dat draai. Ik hoef daar niet een uur lang naar te luisteren, maar zo even een liedje tussendoor. Vind ik altijd prettig, ja. Nee, de autoshow zit erop voor dit weekend. Volgende week, zaterdag om 3:00, dan mag ik mij weer melden in de studio. En dat doe ik dan dus ook. Ja, want ik vind het hartstikke leuk om voor jullie die liedjes te draaien. En als je denkt, ik heb nu alvast verzoekjes voor volgende week, drop ze maar vast hoor, in de berichtenbox. Ja, dan zie ik dat volgende week wel. En dan kan ik het dan voor je draaien. En misschien dat iemand anders het in de loop van de week wel oppikt, maar geen probleem. Hey, en graag tot volgende week. Ik heb nog tijd voor, nou, ja, net één liedje denk ik. Direct and How My Heart Was Won. Doei doei!

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer als je zo'n ding uitpakt voor het eerst dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In de woning in Rotterdam-Feyenoord, waar een grote brand woedde, is een dode gevonden, meldt de politie. Eerder leek het erop dat er geen slachtoffers waren. De brand en rook waren zo hevig dat 60 omliggende woningen moesten worden ontruimd. 12 huizen hebben zoveel schade dat de bewoners voorlopig niet terug kunnen. Als rapper J gewoon naar Nederland mag komen, dan stapt het Centraal Joods Overleg naar de rechter. Volgens het kabinet kan hem geen inreisverbod worden opgelegd, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. De Joodse organisatie geeft het kabinet nog één dag om een tocht te regelen. J, vroeger bekend als Kanye West, treedt over een week op. Dat mensen tijdens hardloopevenementen onwel worden door de hitte gaat vaker gebeuren. En dat komt door klimaatverandering, zegt een wetenschapper van TNO. Vandaag werden bij de Marathon van Groningen 7 mensen door de hitte bevangen. En 2 moesten naar het ziekenhuis. Ook in Amersfoort en Houten werden hardlopers niet lekker. En de spelers van Paris Saint-Germain zijn in Parijs aangekomen. Bij de Eiffeltoren zijn er schatting 100.000 supporters om te vieren dat de club de Champions League heeft gewonnen. Straks verschijnen de spelers op een speciaal podium. Gisteravond, direct na de winst op Arsenal, braken in Parijs grote rellen uit. Het weer dan, van Weer Online. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. Morgen krijgen we weer een mix van zon, wolken en landinwaarts nog een bui. Wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Cafés in Enschede mogen tijdens het WK voetbal wedstrijden op televisies op hun terras uitzenden. Wel gelden daarvoor regels van de gemeente. Het WK begint op 11 juni. De gemeente staat cafés toe om tijdens het toernooi televisies buiten op te hangen. Van zondag tot en met woensdag mogen groepswedstrijden worden vertoond die uiterlijk om 10 uur 's avonds beginnen. Op andere dagen ligt die grens op middernacht. Voor de wedstrijd Nederland-Tunesië maakt de gemeente een uitzondering. De aftrap van die wedstrijd is om 1 uur 's nachts. Tijdens de knock-outfase mogen alle wedstrijden op terrassen worden uitgezonden. Cafés mogen maximaal 2 schermen plaatsen en het geluid mag geen overlast verzorgen. De provincie Overijssel heeft de regeling voor vergroening van sportterreinen uitgebreid. Deze regeling is beschikbaar voor zowel gemeenten als clubs. Per aanvraag kunnen zij maximaal €30.000 ontvangen voor meer groen op hun sportpark. Er zijn vaak nog veel mogelijkheden hiertoe, zoals aan de randen van de sportvelden, de parkeerplaatsen of rond de kantine. Meer groen zorgt voor een aangename plek om te verblijven, maar het helpt ook bij aspecten zoals de klimaatbestendigheid en de biodiversiteit. De subsidie is aan te vragen via www.overijssel.nl. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Op veel plaatsen valt wat regen en lokaal is er kans op onweer. Het is zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en droog, maar vanaf dinsdag wordt opnieuw regen verwacht en ook dalen dan de temperaturen.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Parijs vieren 100.000 mensen dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. Eerst ontving president Macron de spelers op het Élysée. Daarna gingen ze naar een podium bij de Eiffeltoren, waar ze de beker aan de fans lieten zien. Na de winst gisteravond op Arsenal braken in Parijs rellen uit en werden honderden mensen opgepakt. Het Centraal Joods Overleg dreigt met de rechter als het kabinet geen inreisverbod instelt tegen rapper Ye. Hij heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt over een week op in Arnhem. De Joodse organisatie eist uiterlijk morgenmiddag een inreisverbod. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is al geweigerd in Frankrijk, Polen en Italië. Het is nog onduidelijk hoe het gaat met de hardlopers die niet goed waren geworden tijdens de marathons van Utrecht en Amersfoort. Ze werden bevangen door de hitte en sommigen moesten worden gereanimeerd. Bij de halve marathon van Groningen werden 7 lopers onwel, alweer 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. En het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt te stunten op Roland Garros. Hij haalde verrassend de 8e finales, maar kon op zijn verjaardag niet op tegen Alexander Zverev. Na 3 sets was de wedstrijd voorbij. Niet zo gek, want Zverev is de nummer 3 van de wereld. En de Jong stond voor het toernooi nog niet in de top 100. Het weer dan van Weer Online. Vanavond langs de oostgrens nog enkele buien die naar Duitsland wegtrekken. Morgen is er een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: Woonscentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
4: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
4: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Cafés in Enschede mogen tijdens het WK voetbal wedstrijden op televisies op hun terras uitzenden. Wel gelden daarvoor regels van de gemeente. Het WK begint op 11 juni. De gemeente staat cafés toe om tijdens het toernooi televisies buiten op te hangen. Van zondag tot en met woensdag mogen groepswedstrijden worden vertoond die uiterlijk om 10 uur 's avonds beginnen. Op andere dagen ligt die grens op middernacht. Voor de wedstrijd Nederland-Tunesië maakt de gemeente een uitzondering. De aftrap van die wedstrijd is om 1 uur 's nachts. Tijdens de knock-outfase mogen alle wedstrijden op terrassen worden uitgezonden. Cafés mogen maximaal 2 schermen plaatsen en het geluid mag geen overlast verzorgen. De provincie Overijssel heeft de regeling voor vergroening van sportterreinen uitgebreid. Deze regeling is beschikbaar voor zowel gemeenten als clubs. Per aanvraag kunnen zij maximaal 30.000 euro ontvangen voor meer groen op hun sportpark. Er zijn vaak nog veel mogelijkheden hiertoe, zoals aan de randen van de sportvelden, de parkeerplaats of rond de kantine. Meer groen zorgt voor een aangename plek om te verblijven, maar het helpt ook bij aspecten zoals de klimaatbestendigheid en de biodiversiteit. De subsidie is aan te vragen via www.overijssel.nl. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Op veel plaatsen valt wat regen en lokaal is er kans op onweer. Het is zo'n 20 graden. Morgen is het zonnig en droog, maar vanaf dinsdag wordt opnieuw regen verwacht en ook dalen dan de temperaturen.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. De politie wordt op Facebook en Instagram ernstig bedreigd na een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Ze gingen naar een Palestijnse vluchteling die vernielingen aanrichtte. Op beeld is te zien dat een zwangere vrouw wordt weggeduwd en valt. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om de meest heftige bedreigingen. In Eindhoven is een man van grote hoogte uit een raam gevallen. Volgens meerdere media viel hij van de 2e verdieping 9 meter naar beneden en raakte gewond aan zijn hoofd. Er moest een traumahelikopter aan te pas komen en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie had de man gedronken of drugs gebruikt. Er is een nieuw cao-akkoord voor KLM-piloten. Ze krijgen er in 2 jaar tijd bijna 5% bij, meldt het FD. Ook wordt de regeling voor goedkope vliegtickets voor ze uitgebreid. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van de VNV. De 3600 KLM-piloten wachten al sinds maart vorig jaar op een nieuwe cao. En de Franse president Macron heeft de spelers van Paris Saint-Germain gefeliciteerd met het behalen van de Champions League. Hij ontving ze in het Élysée in Parijs. Even daarvoor lieten de spelers in een park bij de Eiffeltoren de beker aan de 100.000 fans zien. In tegenstelling tot gisteren verliep dat zonder problemen. Het weer dan van Weer Online. Vanavond trekken de buien weg naar Duitsland. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: Fitforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
1: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
4: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Tubantia lezen we dat het aantal meldingen over mensen met onbegrepen gedrag in Twente vorig jaar met 30% is gestegen. Bij het speciale team Street Triage kwamen 1170 meldingen binnen. Dat team bestaat uit een GGZ-verpleegkundige en een politieagent die samen op meldingen afgaan. Volgens de betrokken organisaties betekent de stijging niet automatisch dat er meer verwarde personen zijn. Mogelijk weten inwoners en hulpverleners de street triage beter te vinden. De meeste meldingen kwamen uit Enschede, gevolgd door Hengelo en Almelo. De Twentse aanpak wordt gezien als succesvol en krijgt zelfs landelijk waardering. Beachvolleybal keert deze zomer terug naar het centrum van Hengelo. Op het plein voor het stadhuis worden twee zandvelden aangelegd waar verenigingen, bedrijven en vriendengroepen gratis gebruik van kunnen maken. De velden zijn dagelijks te reserveren van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Ook komt er een zandspeeltuin voor jonge kinderen. De officiële opening is op 10 juni. Dan verzorgen de landskampioenen van Apollo 8 een clinic voor jongeren. Het beachvolleybalseizoen in de binnenstad duurt tot eind augustus. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht kan er plaatselijk nog steeds wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen is het droog en zonnig bij 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het koeler. En dan neemt ook de kans op regen weer toe.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Oh nee, mijn remmen! Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
11: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Het ministerie van Asiel en Migratie komt morgen met een reactie op de eis van het Centraal Joodse Overleg. Dat eist uiterlijk morgenmiddag een inreisverbod voor rapper Ye, vroeger bekend als Kanye West. Hij heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt over een week op in Arnhem. De Joodse organisatie dreigt naar de rechter te stappen. Opnieuw is de banaan verdwenen die onderdeel is van een kunstwerk. Dit keer gebeurde het in een museum in de Franse stad Metz, waar het stuk fruit met tape aan de muur zat geplakt. De banaan is het werk van een Italiaanse kunstenaar en wordt elke 3 dagen vervangen. Eerder al aten museumbezoekers de banaan op. De Giro d'Italia is gewonnen door de Deense wielrenner Jonas Vingegaard. Met de Tour de France en de Ronde van Spanje heeft hij nu alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam geschreven. Op het podium liet Vingegaard in het bijzijn van zijn kinderen zijn tranen de vrije loop. De slotetappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. En de inwoners van Hamburg zitten niet te wachten op de Olympische Spelen. Die wilden de Duitse stad organiseren in 2036, 40 of 44. Maar in een referendum stemden de inwoners tegen. Eerder waren de inwoners van Hamburg al tegen de Spelen van 2024... die uiteindelijk naar Parijs gingen. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op GardenGold.nl.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Tubantia lezen we dat het aantal meldingen over mensen met onbegrepen gedrag in Twente vorig jaar met 30% is gestegen. Bij het speciale team Street Triage kwamen 1170 meldingen binnen. Dat team bestaat uit een GGZ-verpleegkundige en een politieagent die samen op meldingen afgaan. Volgens de betrokken organisaties betekent de stijging niet automatisch dat er meer verwarde personen zijn. Mogelijk weten inwoners en hulpverleners de street triage beter te vinden. De meeste meldingen kwamen uit Enschede, gevolgd door Hengelo en Almelo. De Twentse aanpak wordt gezien als succesvol en krijgt zelfs landelijk waardering. Beachvolleybal keert deze zomer terug naar het centrum van Hengelo. Op het plein voor het stadhuis worden twee zandvelden aangelegd waar verenigingen, bedrijven en vriendengroepen gratis gebruik van kunnen maken. De velden zijn dagelijks te reserveren van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Ook komt er een zandspeeltuin voor jonge kinderen. De officiële opening is op 10 juni. Dan verzorgen de landskampioenen van Apollo 8 een clinic voor jongeren. Het beachvolleybalseizoen in de binnenstad duurt tot eind augustus. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht kan er plaatselijk nog steeds wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen is het droog en zonnig bij 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het koeler. En dan neemt ook de kans op regen weer toe.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn rond de 50 doden gevallen. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Volgens rebellen die het in het gebied vlakbij de grens met China voor het zeggen hebben, ging in een gebouw per ongeluk mijnbouwexplosieven af. Onder de doden zouden ook kinderen zijn. Bij een ongeluk op de A28 bij Nijkerk zijn vanavond 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. 2 auto's kwamen met elkaar in botsing en een ervan belandde op zijn kop. In de andere auto zat iemand bekneld en die moest door de brandweer worden bevrijd. Er werden meerdere ambulances opgeroepen. De politie heeft geen goed woord over voor de bedreigingen onder een bericht op Facebook en Instagram. Het gaat om beelden van een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld gebruiken. Te zien is hoe ze een zwangere vrouw wegduwen, waarna ze valt. Volgens de politie gaan de bedreigingen alle perken te buiten en is reageren niet langer mogelijk. En ondanks een uitschakeling op Roland Garros kijkt tennisser Jesper de Jong terug op een mooi toernooi. Op zijn verjaardag verloor hij in de 4e ronde van Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. De Jong baalt ervan, maar zei wel dat hij het mooi vindt dat het publiek Happy Birthday voor hem zong. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
4: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij Beter Afkozijnen.
7: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Tubantia lezen we dat het aantal meldingen over mensen met onbegrepen gedrag in Twente vorig jaar met 30% is gestegen. Bij het speciale team Street Triage kwamen 1170 meldingen binnen. Dat team bestaat uit een GGZ-verpleegkundige en een politieagent die samen op meldingen afgaan. Volgens de betrokken organisaties betekent de stijging niet automatisch dat er meer verwarde personen zijn. Mogelijk weten inwoners en hulpverleners de street triage beter te vinden. De meeste meldingen kwamen uit Enschede, gevolgd door Hengelo en Almelo. De Twentse aanpak wordt gezien als succesvol en krijgt zelfs landelijk waardering. Beachvolleybal keert deze zomer terug naar het centrum van Hengelo. Op het plein voor het stadhuis worden 2 zandvelden aangelegd waar verenigingen, bedrijven en vriendengroepen gratis gebruik van kunnen maken. De velden zijn dagelijks te reserveren van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Ook komt er een zandspeeltuin voor jonge kinderen. De officiële opening is op 10 juni. Dan verzorgen de landskampioenen van Apollo 8 een clinic voor jongeren. Het beachvolleybalseizoen in de binnenstad duurt tot eind augustus. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht kan er plaatselijk nog steeds wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen is het droog en zonnig bij 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het koeler. En dan neemt ook de kans op regen weer toe.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: groenkoop.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het Duitse Hamburg wil opnieuw geen Olympische Spelen organiseren. In een referendum stemde een meerderheid van de inwoners tegen plannen om de Spelen van 2036, 2040 of 2044 naar de stad te halen. Ook in 2015 wezen de inwoners een Olympisch plan al af. Dat ging om de Spelen van 2024 die uiteindelijk naar Parijs gingen. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als rapper Kanye West geen inreisverbod krijgt. De organisatie vindt dat West vanwege eerdere antisemitische uitspraken niet welkom zou moeten zijn in Nederland. Het kabinet liet eerder weten dat er volgens de wet geen reden is om hem de toegang te weigeren. Voetballer Jurriën Timber sluit pas donderdag aan bij de WK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Arsenal was een paar maanden geblesseerd en mocht gisteren invallen in de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Timber vliegt donderdag met Oranje mee naar New York. En in een museum in het Franse Metz is opnieuw de banaan gestolen die deel uitmaakt van het kunstwerk Comedian. De banaan zat met tape aan een muur vast. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorig jaar werd de banaan ook al weggehaald en zelfs opgegeten. Het museum heeft aangifte gedaan en een nieuwe banaan opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is lente in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak je niet ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Op de A28 bij Amersfoort zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk, meldt RTV Utrecht. Twee auto's sloegen over de kop, één belandde over de vangrail in de berm. Een slachtoffer moest uit de auto worden bevrijd. Er wordt onderzocht of het ongeluk is veroorzaakt door een dollemansrit in een grijze Opel Astra. Het kabinet wil dat de Europese Unie de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzet. In dat West-Afrikaanse land zou de gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers, beter bekend als Bolle Jos, verblijven. Nederland hoopt met de maatregel om meer druk te zetten op het land om Bolle Jos uit te leveren. De videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. De VAR mag straks ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. De nieuwe regels gelden vanaf het WK dat op 11 juni begint. En voor de tweede keer in 10 jaar tijd hebben inwoners van Hamburg een streep gezet door Olympische plannen. In een referendum stemde een meerderheid tegen de komst van de Spelen van 2036, 2040 en 2044. Jaren geleden wezen de inwoners een Olympisch plan ook al af. Dat ging om de Spelen van 2024. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: De brandweer is met meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een brand in een zorginstelling van Amarant in Breda. De brand zou hebben gewoed in een kamer van het gebouw, meldt Omroep Brabant. Ook politie en ambulancepersoneel kwamen ter plaatse. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Jonas Vingegaard hield het niet droog na zijn eindzege in de Ronde van Italië. De Deen barstte in tranen uit toen hij de trofee kreeg uitgereikt met zijn vrouw en kinderen aan zijn zijde. Met de winst heeft Vingegaard nu alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam staan. Het kabinet wil dat de Europese Unie de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzet. In dat West-Afrikaanse land zou de gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers, of beter bekend als Bolle Jos, verblijven. Nederland hoopt met de maatregel meer druk te zetten op het land om Bolle Jos uit te leveren. En de Belgische identificatie-app It's Me is vanaf morgen ook breed te gebruiken in Nederland. De app neemt de komende tijd de plaats in van iDIN, waarmee mensen zich online kunnen identificeren bij bijvoorbeeld verzekeraars en webwinkels. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar helemaal verdwijnt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiesaat en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.